zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De vader van de jonge Chairon uit Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Puk Pietersen. De Zwitserse Royster behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaken, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

0: BNL Nieuws.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd. En dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
0: Dit was het BNL Nieuws. Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

Op een avond fluisterde ze: Rudy, lieve Rudy, ik heb zo'n zin in chocola. En Rudy zei: ik ga het wel halen, schat. Ik trek mijn jas aan en ik ga. Maar ze zei: nee, lieve kerel, ik ga zelf wel deze keer.

0: Het licht stond al 28 seconden op rood. De verdediging vreest imago schade.
1: Verkoop een lease back.
0: Europa. Europa. Europa.

Van Brugge tot Brussel klinkt dezelfde grap. Wie betaalt de rekening van de Seil en Leaseback? Guy zegt Europa, met een glimlach paraat. Terwijl de belastingbetaler achter het roodlicht staat.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL, BNL, BNL, BNL.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
2: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
1: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd. En dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland. 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Showcase vrijdag, 20 november. In de Zwarte Zaal Muze, Heus de Zolder. Dit is Sio, in the Shadow Life. Mis dit niet.
1: BNL.
2: Eigenzinnig, eigentijds.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Van boterzacht tot staalhard.
5: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

when something so near and dear to life explodes.

0: Goedemorgen.
1: BNL.
2: Priëel Vogels.
1: Met Carlo Hermans en Dirk van de Weijer.

0: U hoorde de mail van Leon Thomasian. Een mooi instrumentaal nummer dat al direct aangeeft waar dat we het vandaag gaan over hebben. Namelijk over molens. Want we hebben vandaag René Werens van Molennetwerk Kemperbroek te gast. Dag René.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent helemaal naar hier gekomen vanuit Molenbeersel. De uithoek van Limburg. Of de uiterste hoek van
1: Limburg. Ja.
0: Van Limburg. Ja. Dat is toch een heel einde.
1: Ja, als je dat zo bekijkt wel.
0: Maar wel een hele mooie toepasselijke naam, Molenbeersel.
1: Ja.
0: He, om met molens bezig te zijn. En we gaan het vandaag hebben over jullie molennetwerk, Kempenbroek. We hebben in het voorjaar een andere gast hier gehad, Erwin Christus. Die het al terloops gehad heeft over de 40 plus molens. Hoeveel zijn het er juist?
1: 47 molens, watermolens en windmolens bij elkaar dan, ja.
0: Oké, dat zijn er redelijk wel. Want over hoeveel dorpen gaat dat, Kempenbroek?
1: Ja, Kempenbroek, dat is grensoverschrijdend.
0: Ja.
1: Je moet dat situeren van Stad Weert tot Mazeik. Als je dan van noord naar oost gaat, of noord naar zuid gaat.
0: Ja.
1: En van Bree tot Kinrooi. En alles wat daartussen in dat gebied ligt, dat is eigenlijk het Kempenbroek.
0: Ja. En daar zitten dus 47 wind- en watermolens nog te bewonderen. Wat dat eigenlijk wel heel veel is.
1: Dat is heel veel. Hè?
0: Want als ik hier zo naar de streek kijk, dan zijn wij toch minder bedeeld op dat gebied van nog resterend.
1: Ja, dat is het bijzonder hoeveelheid aan erfgoed. Hè? Want als je naar molens gaat kijken, denk met molen aan Nederland, daar zijn ze allemaal met grote hopen bij elkaar te vinden. Maar dan vind je wel die reizige windmolens die opvallen in het landschap, maar de gewone watermolen die verscholen zitten in het groen eigenlijk naast een beek, die valt niet op. En daar hebben we er eigenlijk ontzettend veel van.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk ook misschien wel omdat er toch wel redelijk wat beken aanwezig zijn in jullie gebied. Hè?
1: Ja,
0: dat is een waterrijk gebied.
1: En vooral omdat die beken zeer, zeer gunstig gelegen zijn. Het water komt bij ons van het Kempens Plateau af.
0: Ja.
1: Dus het is, de beken worden daar gevoed door het Kempens Plateau. En daar zit voldoende debiet op om watermolens op te leggen. En zelfs zoveel dat je soms op een paar kilometer drie, vier molens terugvindt. Dus.
0: Ja. Zeg René, zijt jij een molenaar?
1: Nee, ik ben zelf geen molenaar, maar ik kom wel uit een molenaarsfamilie.
0: Ah ja.
1: Dus het is eigenlijk daar waar ik de bacteriën te pakken heb gekregen.
0: Het zit er eigenlijk in van in het bloed, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Dus jouw vader of familie van jou was molenaar?
1: Mijn moeder was eigenlijk van molenaarsfamilie en mijn oom, Theo Keijers, die de Keijersmolen had in Molenbeersel. Dat was eigenlijk een molenaar à vol letteren. Hè. Dus die is molenaar geweest van zijn 14e jaar. Totdat hij gestorven is, is hij actief molenaar geweest. En heeft die molen nooit los kunnen laten. En ben daar in de tijd, al als kleine jongen, al heel veel op bezoek gegaan. Mocht daar helpen met allerlei dingen daar op die molen. En ja, dan krijg je ook zo'n beetje.
0: En zijn je dan in het vak gerold? Of heb je het anders gaan doen?
1: Nee, dan, beroepshalve helemaal
0: niet. Beroepshalve?
1: Nee,
0: ja,
1: helemaal niet. Ja. Nee, ik ben in het onderwijs terechtgekomen.
0: Ah, ja.
1: Dus die molen is wel een passie geworden in mijn vrije tijd. Want ik ben eigenlijk ook aan de basis van de molenfeesten in Molenbeersel. En in de regio is dat een feest, dat is gekend.
0: Ah, ja.
1: Dus midden van de grote vakantie hebben we daar molenfeesten. En dan komen de dorpen of de dorpelingen van omliggende gemeentes naar Molenbeersel toe. En daar hebben we dan 3 dagen grootsfeest, molenfeesten.
0: Molenbeersel, dat is eigenlijk een gehucht van Kessenich, zeker, hè?
1: Oei, of dat horen wij niet graag. Maar
0: horen wij dat niet graag?
1: Nee, het zijn verschillende deelgemeentes. Molenbeersel was, eigenlijk mag je misschien zeggen, want Molenbeersel, als we dan kijken hoe Molenbeersel ontstaan is. Het waren verschillende gehuchten die hoorden bij een ritter, bij Kessenich en bij Thorn. En op een zeker moment heeft men daar de Nederlandse grens getrokken. En toen was daar zo een overblijfsel van, dat zijn hier verschillende geheugtjes bij elkaar. Wat gaan we daarmee doen? Hebben ze 1 gemeente van gemaakt, dat is Molenbeersel geworden. En Molenbeersel heeft dan zijn naam gekregen, niet van een windmolen, want toen stonden die windmolens er nog niet. Dat is nog van een zeer oude molen, die toen zelfs al verdwenen was. Daar heeft Molenbeersel zijn naam van gekregen.
0: Ah, ja.
1: En het is dus een deelgemeente van Kinrooi.
0: Ah ja, dat is een deelgemeente. En Kessenich, dat is dan ook een
1: Kessenich, Ophoven, Geistingen, Kinrooi. En Molenbeersel vormen nu Kinrooi.
0: Ja, ja. En dat ligt eigenlijk op de Maas, zullen we maar zeggen. Hè?
1: Ja, helemaal tegen
0: de grens Maas.
1: En, ja, het grote voordeel is dat we in Kinderooi van de Maas gaan tot tegen de Kempers Plateau. En daardoor een zeer gevarieerd natuur hebben eigenlijk. Hè? Dus als je daar komt fietsen, dus ja, je rijdt dan van de havens van Maas, rij je gewoon weg naar de Broeken en het talu van het Kempers Plateau toe.
0: Noem eens welke beken dat daar allemaal liggen.
1: Als we dan over Kemperbroek hebben, ja. dan beginnen we met Mazeiken. Dan hebben we de Bosbeek. De Bosbeek die ontspringt in As. En is eigenlijk voor een groot stuk in de route, komt eigenlijk in de route uit. En die gaat normaal gesproken dan richting Ophoven. Maar die is in de 13e eeuw is die omgelegd om Mazeik was ontstaan. Mazeik moest water hebben rondom de grachten. En dus heeft men die beek omgelegd richting Mazeik. En dat is de Bosbeek geworden. En als je een stad hebt in de tijd, hè, was de 12e eeuw, dat was eigenlijk, het was opkomst, er waren weer meer mensen, er moest eten voorzien worden. En dus had men ook molens nodig. En dus langs diezelfde Bosbeek heeft men dus watermolens gelegd. Dus dat is de Bosbeek, die heeft ja, heel wat molens op de loop liggen. Dan hebben we de Itterbeek, komt ook boven van het Kempers Plateau af. Dan zitten we in de streek van Opitter, gaan zo naar beneden naar Tongelo. En dan ook weer richting Kinderooi. Verschillende watermolens. Niet alleen molens die graan malen, maar ook oliemolens. En dan nog een eind verder naar het noorden hebben we dan de Abeek. En over het Abeek is een heel uitgebreid werk gemaakt. Abeek ontspringt in Meeuwe. En komt ergens heel ver in Nederland, in Neer, in de Maas uit. Die heeft vertakkingen onderweg, maar ik dacht dat daar ook zo'n 36 watermolens op gelegen hebben. Dus,
0: 36 watermolens?
1: Ja, op dat de A. Ontzettend veel.
0: Omdat die een goed verval had?
1: Die heeft een goed verval. En omdat ze op zeker moment, naar behoefte van de tijd, werden de molens ook gebouwd. Dus we denken altijd van, een molen moet gebouwd worden om graan te malen. Maar op zeker moment krijg je bijvoorbeeld een weert. De industrie van het laken weven. Ja. Maar bij het laken weven moet je het laken ook vollen. Dat wil zeggen, je moet het eigenlijk viltig maken. Het moet dichtgemaakt worden. En voor het vullen van zo'n molen wordt dan, of van zo'n laken, wordt dan een volmolen gebruikt. Dus die naam volmolen vinden we nog wel vaker terug in toponiemen langs de beek. Maar een volmolen eigenlijk in de buurt, weet ik niet, heel ver weg, misschien ergens in Nederland, dat er nog een echt werkende volmolen staat.
0: Ja, dat is iets specifiek van die tijd.
1: Dat is iets, ja, en dan moeten we, hebben we het zoiets over de 17e eeuw. Mm-hmm. Daar moeten we het over hebben. Oliemolens, dus die olie slaan, die hebben nog veel langer gefunctioneerd. Het is eigenlijk van de opkomst van de industriële olie, dat eigenlijk de ondergang betekent heeft voor de olieslagmolens.
0: Ja.
1: En olieslagmolens zijn er nog hier en daar te vinden. En dat zijn prachtige dingen als je daar binnenkomt. Dat is echt industrieel erfgoed. Waar knappe dingen gedaan worden met gewoon natuurlijke energie.
0: Ja, inderdaad. Die watermolens dus waar dat we het nu over hebben. Dat zijn eigenlijk, dat waren zo eigenlijk de eerste fabrieken eigenlijk. Hè?
1: Ja, het enige wat men, zo kan je het letterlijk zeggen, het fabriek was het toen. Want als we teruggaan naar voor de molens, moest alles met fysieke kracht gedaan worden, spierkracht. Ofwel was het een paard of een os, of ja, je moest het zelf doen. En het is eigenlijk het inzetten van de watermolen, dat eigenlijk de eerste echte machine à voor la lettre is geweest, waar dat men eigenlijk andere krachten ging gebruiken dan de spierkracht.
0: Ja.
1: Aanvankelijk
0: was de watermolen is ook al heel oud, hè?
1: De Grieken. Dus als we dan
0: voilà, dan spreken we toch al van 2000 en
1: meer dan 2000 jaar terug. Die molens waren wel totaal anders, hè. Dus ze hadden een twee stenen die op elkaar lagen. Ja. Net nog zoals nu. Maar in plaats van een rad dat wij kennen als verticaal staand, lag dat rad evenwijdig met de stenen.
0: Ah ja.
1: En daar kwam het water tegenaan en deed de bovenste steen, de loper, draaien. Zat niet zoveel kracht op. Die stenen waren ook veel kleiner. Maar dat waren eigenlijk de eerste watermolens die tevoorschijn kwamen. De Romeinen hebben eigenlijk het water had uitgevonden door het verticaal te zetten. En met tandwielen energie over te brengen naar de loper, dus de bovenste steen die eigenlijk draait.
0: Toen is eigenlijk zo'n beetje tandwiel uitgevonden.
1: Of ja, ik denk dat tandwiel langer uitgevonden is. Ah, ja. Dus, hè, want als je gaat kijken naar wat Archimedes allemaal al gedaan heeft met allerlei dingen, hè, daar zitten al heel wat van die dingen in. Maar het tandwiel is gebruik geweest bij de molens.
0: Ja, daar komt toch de eerste echte toepassing naar voren.
1: Ja.
0: Dat waren dan eigenlijk toch al interessante systemen. Ah, ja, ik bedoel, zo energie uit de natuur halen. Dus je ziet een beek stromen en je ziet daar energie. En dat is toch ergens wel iets geweest in de hoofden van een mens om ja, dat gaan te gebruiken. Hè?
1: Ja, je moet maar een link leggen tussen het ene en het andere.
0: Voilà.
1: Ja, je weet dat er energie in zit, maar hoe ga ik dat gebruiken?
0: Ja.
1: En dat is, denk ik, aanvankelijk zeer, zeer eenvoudig gebeurd. Dat zal heel waarschijnlijk gebeurd zijn op plaatsen waar het verval heel groot was. Waar je gewoonweg via een goot water kon laten lopen naar een plaats waar je het wil hebben. En dan om een rad te laten terechtkomen en zo aan het draaien brengen. Een wiel aan het draaien brengen. Eenmaal een wiel aan het draaien, voldoende kracht erop. Ja, dan kan je daar van alles op gaan zetten. Hè?
0: Ja, zoals?
1: Onder andere die twee stenen die je nodig hebt voor te malen.
0: Ja, de maalstenen.
1: De maalstenen. Dus je hebt er één steen die laat je gewoon rusten op een vloer.
0: Ja.
1: En de andere steen die bovenop ligt, die ga je in beweging brengen.
0: Oh, ja.
1: En dat is eigenlijk gewoon een graanmolen. Maar je kan daar een zagerij. Later heeft men daar zagerijen mee gebruikt. Men heeft er papiermolens van gemaakt om papier te produceren. De volmolens waar we het over hadden, de oliemolens. Dus eigenlijk is daar het fabriekje uitgevonden.
0: Ja, er werd ook ijzer mee gesmeed, heb ik.
1: Ah ja, dus het hameren in een smids kon dan gebeuren met de molen.
0: Ja. Dat waren eigenlijk dan hamers die door een soort mechanisme werden.
1: Ja. Je hebt dan bij zulke molen, net zoals bij een oliemolen, heb je een as die door de molen loopt en daar zitten jukken op.
0: Ja.
1: En die jukken trekken dan een balk naar boven toe, hè, die daar in blijft hangen. En eenmaal als die loskomt van dat juk, valt die omlaag. En zo heb je dan een slagmolen die je kan gebruiken voor olie of voor een smidse of voor andere dingen.
0: In principe, als we naar waterkrachtcentrales kijken, werkt dat nog altijd hetzelfde, hè? Met de turbines van nu. Het is allemaal geperfectioneerd, maar het is nog altijd eigenlijk een wiel aan het draaien brengen, hè?
1: Ja, dat is het zeker. Maar als we dan hebben over de turbines, want die zijn later ook nog aan het einde van de 19e eeuw zijn de turbines eigenlijk ook op sommige plaatsen toegepast op de molens.
0: Ja.
1: Molen begon
0: in de watermolen.
1: In watermolen. Hè. Molen begon op een zeker moment concurrentie te krijgen van de gewone motor, die kwam op. Je had dan de stoommotor, je had de dieselmotor die op ging komen. Dus die molen die men eigenlijk al duizenden jaren aan het gebruiken was minder efficiënter te worden. Dus toen ging men nadenken van, wat kunnen we met dat wiel doen daarbuiten? En toen is ook de verandering gekomen van dat er bij sommige molens turbines ontstaan zijn.
0: Oh ja.
1: Want als je bij een watermolen staat, het is heel spectaculair. Hè? Het water komt langs, dat bruist. Hè? Dat ziet er heel mooi uit. Maar dat bruisen is eigenlijk allemaal verloren energie.
0: Ja.
1: Hè? Wanneer het water er doorheen komt aan de andere kant, bijna niet te zien is dat ze er voorbij is gekomen, dan heb je alle energie eruit gehaald. En dat kon men doen door ook weer opnieuw dat wiel horizontaal te leggen en dan het water door gewoonweg zijn zwaartekracht door een schoepenwiel te laten vallen. En zo had je dus weer een nieuw type molen, de turbinemolen, uitgevonden.
0: Oh ja. Die molen die in jullie familie was dat een watermolen?
1: Nee, dat was een windmolen.
0: Ah, dat was een windmolen.
1: Dat is, dus we hebben die beken zijn we afgegaan. En die beken bevinden zich zo op het Belgische grondgebied tot het Molenbeersel. En wat valt dan op? Dus daar vind je eigenlijk de grote hoeveelheid aan watermolens vind je het op die beken. Als je noordelijker gaat, je komt in het Molenbeersel, dan krijg je ineens windmolens. Boven de A-beek zijn de beken niet meer zo geschikt voor watermolens. En moest men op een andere manier gaan malen. En dat was de windmolen die dan in het noordelijke gedeelte van het Kempenbroek tevoorschijn komt.
0: Ja.
1: En de keiersmolen, dat is een stenen. Ja, ik weet niet of je het verschil kent tussen de molens die ervoor komen. De heel oude molen, dat zijn van die houten kastjes. Hè, met wieken tegen, die op zo'n staander staan. Hè, Dat zijn echte typische molens zoals je bij breugelschilderijen en dergelijke terugvindt. En de molen van de 19e eeuw, dat wordt de stenen molen eigenlijk. De Konische stenen molen, waar dat boven een kap staat die je kan ronddraaien en de wieken naar de
0: richting. We gaan het daar zometeen zo over hebben, over die windmolens ook. Hè. Maar wat ik eerst eigenlijk nog eens wou behandelen, dat was meer die historiek van die molen, want daar waren we een beetje bij uitgekomen, met de Romeinse watermolens eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Dus als eerste molens, die voor van alles werden gebruikt. Hè. En die molens waren vroeger heel belangrijk.
1: Ja.
0: Historisch opzicht. Want dat waren fabrieken.
1: De Romeinen wisten dat dat heel belangrijk was. Hè? En zolang als de Romeinen hier zijn geweest, hebben ze ook hier watermolens gebruikt. Hè? Ze zijn hier op de beken gezet. Eenmaal het Romeinse Rijk verdwijnt, verloedert ook zo'n beetje de cultuur hier in Europa. En we zien pas dat tegen de 12e eeuw, dat die molen echt zijn functie begint terug te krijgen. Hoewel, in de Kempenbroek ligt de Grappelermolen. Mm-hmm. En dat is de oudste molen van de BNL, zal ik nu maar zeggen. Benelux. Dat is de oudste molen van de Benelux. Daar heeft men van kunnen dateren dat die van de jaren 800 is geweest. Dus die watermolens zijn nog wel in bedrijf geweest. Meestal door kloosters die gingen uitbaten. En we wisten, als men watermolen heeft, dan is men geld aan het verdienen. Want men kon op een heel efficiënte manier van graan meel maken. En het is in de 12e eeuw dat eigenlijk, het is eigenlijk een heel raar verschijnsel wat daar gebeurd is en dat heel veel betekend heeft voor de hele economie, dat er binnen de kloosters komt een bepaalde opstand. Omdat het leven in de kloosters nogal luxueus eraan toe gaat. Dus er zijn bepaalde kloosters die verzetten zich tegen dat soort leven. De Cisterciensers doen dat onder andere. En die gaan gewoon weg in abdijen, afgesloten abdijen wonen. En zorgen dat die abdijen op zich eigenlijk volledige economen eenheden zijn. En zij zijn aan landbouw gaan werken. Heel veel vernieuwende landbouw hebben zij bezorgd. Ja, het drieslagstelsel wat ze gedaan hebben, groenbemesting dergelijke hebben ze allemaal gedaan. Maar zij zijn die watermolen ook weer opnieuw gaan gebruiken voor allerlei doeleinden. Zoals we straks al gezegd hebben, voor graan te malen, voor olie te slaan en dergelijke meer. En dat voorbeeld van die kloosters, dat werkte zo perfect. Men kon zoveel woeste grond op die manier goed maken, dat eigenlijk ook gekopieerd is geworden door die edelen die eigenlijk hun geld ook nodig hadden. Mm-hmm. Dus daar was geld aan te verdienen. Ja. Als je op die manier een beheer doet. En deze vorm van economie is eigenlijk gewoon gekopieerd. En heeft eigenlijk de welvaart van Vlaanderen in die tijd behoorlijk onder.
0: We hebben hier al eens een gast gehad van Herkenrode. Dat is een Cisterciënser abdij volgens mij. Hè?
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: met ook een grote watermolen op de Demer.
1: Ja, en als je dan eens gaat kijken van wat was daar aanwezig binnen die abdij. Ja, dat waren eenheden die in die tijd zelfstandig konden werken. Hè?
0: Ja. Voilà, dat waren de eerste modellen van economie eigenlijk in de lage landen.
1: Ja, en daar, dus net in die 12e eeuw, herbloeit eigenlijk die molen, laten we zo zeggen.
0: Ja, de watermolen.
1: De watermolen. Maar, dus we zien dat die steden, dus als we zien dat de steden ook die dingen kopiëren, steden worden groter, ook daar heeft men graan nodig. Maar die watermolens kunnen dat niet aan. En heel waarschijnlijk is toen in die tijd ergens in zo'n klooster waar clevere boys zaten, want die hebben eigenlijk die hele economie tot een hoogstaand pijl gebracht, die hebben ook de windmolen uitgevonden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ze moesten op bepaalde plaatsen waar bijvoorbeeld niet voldoende water was en het graan niet voldoende gemalen kon worden, moest men een andere manier zien te vinden. En ook in diezelfde eeuw is de windmolen uitgevonden.
0: Toen heb men toch gedacht van, maar in die wind zit ook energie die we kunnen gebruiken.
1: Ja. En nu noemen we dat allemaal ingenieurs of burgerlijke ingenieurs, maar dat zijn diezelfde mensen
0: dat
1: die
0: waren
1: toen in de kloosters zaten.
0: Ingenieurs in hun tijd, hè?
1: Ja.
0: Want om van niets naar dat te komen is veel kennis en veel vakmanschap nodig.
1: Dat hadden de kloosters. Ze hadden de combinatie tussen kennis en vaardigheid. Hè?
0: Ja.
1: Tussen gewoon de vakman die er in dat klooster aanwezig was, plus degene die eigenlijk de kennis had. En dat waren eigenlijk op die manier ontstonden dus die vernieuwingen.
0: Ja. Heel interessant eigenlijk om te horen hoe dat geschiedenis eigenlijk zich aan de hand van die molens laat vertellen eigenlijk. Hè. Want gaat ook zoiets gelijk molenrecht en windrecht en bandmolens. Ja. Vertel daar eens iets over. Wat is eigenlijk een bandmolen? Want ja. Je ziet dat nog eens. Hè. Dit was een bandmolen.
1: Ja. Ja.
0: Is dat ook een soort molen? Of?
1: Nee, dat is een recht wat een molen heeft.
0: Ah ja.
1: Zoals daarnet verteld, dus die kloosters die zetten ergens een molen neer. En daar moest men gaan malen. Die heren die doen datzelfde. Maar wat zeggen die? Kijk, als wij een molen hier neerzetten, dan mogen jullie boertjes niet meer de handmolens gebruiken. Maar moeten jullie het graan naar mijn molen brengen? Had voordelen. Je kreeg beter gemalen graan. Hè? En je wist, ja, op elk moment kan ik mijn graan er naartoe brengen en ik kan er meer van laten maken. Maar de boer was verplicht, die binnen het territorium van de heer woonde, om zijn graan naar zo'n molen te brengen. Dus de ban, de omgeving, moest, iedere boer moest zijn graan daar naartoe brengen. En dat recht, dat heette het banrecht.
0: Elke molen, dus de molenaar kon had een molen zijn. Ja.
1: En waarom dat banrecht? Op die manier vroeg de heer dan zijn scheprecht van de boer. Dus hij verdiende aan zo'n molen. En hij verdiende er behoorlijk aan. Dus in die tijd, wie een molen in bezit had, die had goede inkomsten.
0: En zo heren met aanzienlijke gronden hadden meerdere molens waarschijnlijk.
1: Ja, ja. Dus en het is zoals nu, hè. Wie veel geld heeft, maakt veel gelden.
0: Voilà. Inderdaad. Dat is eigenlijk daar ontstaan.
1: Ja.
0: Dus in feite, die molens die staan hier nog altijd op ons grondgebied. De historische molens eigenlijk van vroeger, die hun geschiedenis hebben. En die zijn dan uiteindelijk een beetje in verval geraakt door?
1: Ze zijn gewoon van nut geweest. Ze moesten zijn tot in de 19e eeuw. In de 19e eeuw waren dat de machines waar men gebruik kan maken. Het is ook in de 19e eeuw en nog begin van de 20e eeuw dat een molenaar in een dorp was eigenlijk een man waar men aanzien had. En het was een rijke burger.
0: Ja.
1: Dat was gewoon weg zo. Hij verdiende behoorlijk geld. En de bandmolens waren toen na de Franse revolutie al verdwenen. Maar zelfs een zelfstandige molenaar die zijn werk goed deed in een dorp, die had een behoorlijk inkomen. Maar dan komt die stoommachine tevoorschijn. Aanvankelijk op platteland blijft dat nog lang achterwege. Het is net zo rond 1900 dat die stoommachine eigenlijk op het platteland komt voor te dorsen. Hier en daar al op een molen terechtkomt. En vanaf de dieselmotor, dan is het eigenlijk beginnen bergaf te gaan met onze watermolens en windmolens. De dieselmotor kon gewoon weg, op een veel efficiëntere manier energie aanbrengen dan die windmolen. Want die windmolen, daar was je gewoon afhankelijk van. Waait het of waait het niet, waait het hard. Dan kreeg een dieselmotor veel meer geproduceerd dan wat eigenlijk een windmolen kon doen. En dan zie je dat de molenaars aanvankelijk een combinatie maken van de twee.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze kopen een dieselmotor met een mechanische molen op. En waaien dus, malen bij goede omstandigheden, malen ze dan ook nog met de wind. Maar langzaam
0: vallen. Overschakelen van diesel naar wind.
1: Ja, ze worden allebei gebruikt.
0: Maar waaiden het niet, pakten ze de dieselmotor. En dat is allemaal op hetzelfde maalsysteem.
1: Nee, dat zijn afzonderlijke molens. Het is niet zo dat de dieselmotor de stenen aandrijft van de windmolen. Dat is een mechanisme op zich. Maar de molens van de dieselmotor waren ook totaal anders. Die waren weer anders in elkaar. Daar zaten hamers bijvoorbeeld in of verwerken plet. Het zijn heel andere soorten molens die dan eigenlijk gemaakt
0: worden. Die stonden er gewoon langs.
1: Die stonden meestal beneden op, als we dan een beltmolen hebben, dus een bergmolen. Die stonden onder de molen of ergens anders, een andere locatie naast de molen. Maar het is toen in de, laten we zeggen, zo na de Eerste Wereldoorlog is echt de aftakeling begonnen. En na de Tweede Wereldoorlog zijn heel wat van die molens gewoon stilgevallen.
0: En blijven staan en vervallen.
1: Vervallen in elkaar. Ja, we hebben voorbeelden daarvan in Kinderhooi ook. Ja. Dus verloedering van molens. Men probeert ze wel in het begin nog te redden, maar wanneer de centen er niet zijn, ja, komen ze helemaal in verval.
0: Ja, we gaan eens een muziek stukje ertussen draaien. Hè. Hmm. The Windmills of Your Mind, dat is een nummer van Dusty Springfield. Ja. Onder andere, want het is door heel veel mensen ooit gecoverd. Het is een overbekend nummer.
1: Ja.

0: Beste luisteraars van Prieelvogels, we hebben vandaag onze gast is René Werens van het molennetwerk Kempenbroek. En we hebben het over molens en we waren intussen al zo ver gekomen dat onze historische molens aan het vervallen waren in de jaren 60, 70, toen alle molens een beetje begonnen uit elkaar te vallen. Er zijn er nog een aantal, toen in een tijd waren er nog wel een aantal molens, ik weet nog, in Bokkerik en zo, waar dat molens bewaard werden.
1: Ja, het is, die molens die toen in de jaren 60, 70 toch draaiden, dat waren de begeesterde molenaars. Hè? De ambtenaar die, of de ambachtsman die eigenlijk ja, met hart en ziel in zo'n molen leefde. En dan zie je ook dat net die molens op dit moment nog best overeind staan. Heel wat van die molenaars waren overgegaan naar de dieselmotor waar we nu net over gehad hebben.
0: Ja.
1: Hadden zelfs geen interesse meer in die molen. En ja, zagen zelfs liever dat die molen naast hun huis zou verdwijnen. Of gebruikten die zelfs anders, dat ze gewoon weg de romp gebruikten als silo. Dus dat er eigenlijk gewoon opslag ging gebeuren in de romp van de molen. Dan heb ik het over de windmolens.
0: Mm-hmm.
1: En ja, misschien ook een beetje te begrijpen rond de visie van een zelfstandige. Zelfstandige denkt aan, ik moet cent verdienen, hè? Ik moet een inkomen hebben.
0: Ja.
1: En die molen was meer last geworden voor heel wat van die molenaars dan een opbrengst. Maar dan begint erfgoed zich te roeren. We beginnen te zien van, hier gaat van alles teloor gaan, wat duizenden jaren eigenlijk onze economie hoog heeft gehouden. En dan beginnen andere groeperingen te zien van, hier moet erfgoed bewaren blijven. Nu kan je dat als vereniging doen, maar als de overheid er zich niet mee gaat moeien, dan gebeurt het niet of kan het niet gebeuren. En heel wat van die sites van molens zijn in die tijd gewoon weg als erfgoed benoemd. Dus ze mochten niet meer afgebroken worden.
0: Dienstmonumenten
1: heeft daar heel
0: beschermde monumenten van gemaakt.
1: Nederland was al jaren voor daarmee bezig. En men zag, het is hier ook hoog tijd dat gebeurt.
0: In Nederland was dat ook echt een identiteitsding. Hè?
1: Ja,
0: een Nederlander, ik zei al banaan, een Hollander, identificeert zich met de molen en met de klompen. En met
1: de tulpen.
0: Ja, en met de tulpen. Ja, voilà. Maar dat hadden wij hier in België niet, hè, want uiteindelijk was dat...
1: Nee, het dreigde echt verloren te gaan.
0: Ja.
1: En zo zijn er... Ja, molenaars zagen dat zelfs als een bedreiging voor hun beroep. Sommige molenaars, er zijn zo...
0: Dat de molens behouden bleven.
1: Dat er eigenlijk een etiketje kwam op te hangen van... Kijk, dit is beschermd erfgoed. Want dan heb ik er niet meer aan te zeggen wat ik eigenlijk zou willen doen met dit gebouw.
0: Ja.
1: En toen, in die tijd, toen net die overgang gebeurde, zijn er heel wat molens verdwenen en afgebroken.
0: Ja.
1: Op andere plaatsen is het dan zo dat er buurtschappen zijn geweest die gezegd hebben van, ja, beste molenaar, jij kan dat natuurlijk niet allemaal gaan financieren om dat hier te onderhouden. Wij doen dat met onze buurt. Of er zijn gemeenten gekomen die gezegd hebben van, kijk, we zullen jullie steunen, of jou steunen eigenlijk in het behoud van die molen. En zo zijn er allerlei organisaties en ook wel gemeentes ontstaan, hebben het initiatief genomen om zulke molens toch wel te bewaren. Dus in Kinderooi hebben we zo dan 3 verschillende windmolens die op die manier nog zijn blijven staan. Maar er zijn er ook al een paar verdwenen, dus net in die tijd.
0: Ja, want zo'n molen heeft heel wat onderhoud nodig, denk ik.
1: Ja, het is, ja. Als je het nu doet, kan je het niet onderhouden als je er geen subsidie bij krijgt.
0: Ja.
1: Dus we moeten zeggen, Molenbeersel heeft goede molenfeesten, hebben goede opbrengsten, maar alleen van de opbrengst die wij daar hebben, kunnen we de 2 molens die daar staan, kunnen wij niet onderhouden. Dus je moet weg van de overheid subsidies krijgen.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk weer iets dat momenteel ook wel weer heel
1: actueel is.
0: Ja. Actueel is en met onze besparingen op elk gebied. Ja. Voelen jullie dat ook...
1: Ja, ik ben nu niet op de hoogte of dat nu op dit moment voor het erfgoed ook een terugval is. In de afgelopen jaren is het al zeker zo geweest. Dus wij komen bijvoorbeeld van een tijd waar dat, als je alles bij elkaar telt, toch wel tot 80% gesubsidieerd zou krijgen.
0: Ja.
1: Maar dan moet je bij de gemeente, bij de provincie en bij de hogere overheid zijn. Maar dat is al een heel stuk gereduceerd. Dan zitten we nu misschien aan 60% dat er nu nog gesubsidieerd wordt.
2: Ja, daar kan er nog heel wat vanaf, hè, René?
1: Ja, dat zeggen ze wel, ja.
0: Wat zeg jij nu tegen mensen die zeggen, oh, die oude nest, moeten we daar nu zoveel belastinggeld in steken? Waar repliceert jij dan?
1: Ten eerste, wat we nu al vertellen, dus daar staat een monument, maar dat monument vertelt veel meer dan die gestapelde stenen die daar staan met er een paar wieken op. Of hè, dat rad naast de beek. Het vertelt heel wat over de cultuur van het landschap, van de mensen op die plaats. Nu vind ik het ook wel, als je overal molens gaat bewaren en zeggen van, kijk, zo werkte een molenaar vroeger. Ja, dan kopieer je zoveel dingen. Als je ze eenmaal gezien hebt, dan heb je ze misschien overal gezien. En dat vind ik nu net niet de manier om erfgoed te bewaren. Als je het hebt, probeer er ook een hedendaagse functie aan te geven. Maar met respect voor het erfgoed. Ja. Dus dat je de molen moet kunnen malen, blijven malen.
2: Mm-hmm.
1: En moet wel een andere functie krijgen. Wat kan je allemaal invullen? Er zijn molens die in privébezit zijn. En waar dat je bijvoorbeeld ons gedeelte van de molen meedoet functioneren in feestzaal, in een ijssalon. Je kan er bijvoorbeeld een museum maken, een breder museum van maken dan alleen maar over molens. Dus je moet daar proberen iets anders in te vullen. En dan liefst niet bij elke molen hetzelfde.
0: Ja, dat je een diversifiering hebt. Van de verschillende molens in binnen één gebied eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dat ze toch...
1: Ja, en dat is ook wat de burger eigenlijk wil. Hè. De burger wil eigenlijk ook van ik moet niet met één alles gezien hebben. Ik moet telkens ergens een nieuw verhaal krijgen. En dat nieuwe verhaal is niet alleen het verhaal van wat heeft mij deze molen te vertellen over het verleden. Maar ook, wat levert die molen mij nu op dit moment op? Dus het is wel... Ik vind, het moet ook geplaatst worden in een hedendaags prentje.
0: Ja. Dus, maar stel dat de subsidiering nu stopt. Hè, gaan de molens dan vervallen of wat gebeurt er dan mee?
1: Ik denk dat er heel wat moeilijkheden gaan ontstaan voor organisaties om dat te kunnen onderhouden.
0: Ja. Dat privé-sponsoring zoeken, is dat een optie?
1: Hier en daar hebben we... Ja, begoede burgers moeten we dan zeggen, die molens in de handen hebben. Maar die zeggen ook van als ik het zelf alleen moet gaan doen, is het niet haalbaar. Het centrum van Kinderrooi heeft de Lemmensmolen staan. Die is in privéhanden gekomen. En ja, die mensen hebben een mooie florerende zaak beneden in die onder de molenberg kunnen maken.
0: Ja.
1: Maar nu ineens zijn de wieken, de staart, komt te vervallen, maar dan gaan zij zien van, of dan gaan ze merken van, dat zijn behoorlijke kosten als wij dat eigenlijk moeten gaan repareren.
0: Ja.
1: Als zij daar
0: de buurt... Het is dat geen functie heeft, hè?
1: Ja.
0: Voor hun.
1: Voor hun heeft het eigenlijk nog een functie.
0: Minder.
1: Het is de functie van, het maakt hun zaak aantrekkelijk.
0: Ja.
1: We zijn een zaak bij een molen.
0: Ja.
1: En binnenin is die perfect in orde, die draait volledig, maar buiten is ze gewoon weer versleten. Alleen al het buitenwerk gaan restaureren, is zeer, zeer, zeer moeilijk voor die mensen die jij...
0: En noem eens, wat zijn de kosten van zo'n... Durf je dan de slag?
1: Nee. Wat dat financiële betreft, dat is... dat zijn gigantische bedragen.
0: Ja. Zeg, en als we dan zo aan het restaureren zijn... dat is toch vakwerk, zoiets, hè?
1: Ja.
0: En een molen terug herstellen. Ja, je zegt nu dat buitenwerk van die molen...
1: Ja.
0: Dat herstellen, dat is toch iets dat niet iedereen kan, hè?
1: Nee.
0: Zijn er nog molenmakers?
1: Ja, die zijn er. En eigenlijk de eerste persoon die een molen moet kunnen herstellen, is de molenaar zelf.
0: Ah ja.
1: Die is een molen te onderhouden. Die moet eigenlijk wat... De routine is wat er vervangen moet worden op een molen. Zou die molenaar zelf moeten zijn. En daar zie je dan ook een verschil tussen de echte molenaar en de hobbymolenaar.
0: Ja.
1: Die echte molenaar, die wist als daar iets stikt, dan weet ik dat, die, dan, tandwiel moet gaan vervangen.
2: Slijtage, hè, denk je slijtage. Dan.
1: Dus hij kon die dingen allemaal bijhouden. Ja. Hij kon een steen slijpen, hij kon die dingen allemaal vervangen. Maar als het grote werken zijn, dan kom je inderdaad bij een molenmeester, worden ze genoemd, of degene, een molenbouwer.
2: Ja.
1: En zo zijn er nog een enkele hier in Vlaanderen. En net over de grens, Weert Adriaans, ja, is een gerenommeerde naam die overal in de Benelux, Duitsland, molens bouwt en herstelt.
2: Ja, en is dat een zaak die dat altijd gedaan heeft? Of is dat een nieuwe?
1: Denk dat dat nu de vijfde generatie is die daar...
2: Dat is dus iemand die echt wel...
1: Ja, die zitten echt in het vak.
2: Ja, in het vak zit. Ja. En dan bouwen die echt complete nieuwe onderdelen?
1: Ja, dat gaat van naar een molen toekomen, kijken wat eigenlijk de grote delen zijn die vervangen moeten worden. Dat gaat dus van ganse wiekenkruisen veranderen, de ganse kap veranderen. Dus eigenlijk een molen verplaatsen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt dat deze molen moet ergens anders komen staan, die molen moet daar gezet worden. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die weten van, ja, hoe ziet zo'n molen eruit? En dan ook nog elk type molen weten van, kijk, hier moet dit gedaan worden, hier moet dat gedaan worden.
2: Ja, kennis over de verschillende soorten molens. Ja, bij windmolens, als we het over soorten hebben, hoe deelt je windmolens in?
1: Ook weer, als je historisch gaat bekijken, we hadden die watermolen met het rad, waterrad. Ja. Als je nu een watermolen uit hout zou maken en je zet dat op een paal en je vervangt het rad door wieken, dan heb je de eerste windmolen.
2: Ja.
1: De wieken staan dan wel behoorlijk verticaal. En dat waren de eerste windmolens die volledig uit hout gemaakt werden. En die dus onder op een sokkel stonden. Die molen is zeer, zeer lang in functie gebleven. Die heeft wel verbeteringen gekregen doordat men het wiekenkruis hoger is gaan plaatsen in de kap. Maar dat zijn de houten molens die we in Vlaanderen tamelijk veel zien. En die we op oude schilderijen zien.
2: Ja.
1: Dat zijn de standaardmolens. Ze staan op een standaard. Of staakmolen worden ze ook.
2: Dat genoemd. Zijn die molens die zo heel dat huis, dat draait rond een staak en daar zitten die wieken op.
1: Ja, en buiten is er een trap die naar boven gaat. Ja. Dat zijn de staakmolens.
2: Dat zijn toch wel gevaartes, hè?
1: Ja, dat zijn behoorlijke dingen. En als die staan maar op één staak en dat blijft ook nog staan wanneer het hard waait, hè?
2: Ja, een gigantische staak. Ja. Er is er over laatst ergens een omgewaaid.
1: Ja, ja.
2: Met een storm.
1: Ja.
2: In de Vlaanderen, zeggen ze. Ja.
1: En dan hebben we dus die staakmolens, die hadden wel een heel groot nadeel. Hè. Dus er zijn nogal woelige tijden. Dus we dan teruggaan naar de 15e, 16e eeuw. Hè. In Vlaanderen werden dan de oorlogjes uitgevoerd. Of uitgevochten. En heel wat van die molens waren gewoon weg het hout.
2: Ja.
1: En dus ook zeer kwetsbaar. En ze zijn heel vaak verdwenen gewoon weg in de vlammen.
2: Ja, ja. Dat was natuurlijk... Ja, als je iemand wou treffen...
1: Dan
2: stak je de molen in brand en voilà.
1: Ja. En daar zien we dan dat bijvoorbeeld de rijkere heren... proberen daar iets te vinden. En die maken een eerste stenen molen. En een eerste stenen molen, als je ze erop ziet... lijkt op een toren van een burcht. Ronde toren naar boven toe.
2: Ja.
1: En boven hadden ze dan een kap uitgevonden die op die romp draaide. Dus dat waren de eerste torenmolens. Het waren zeer logge dingen. De muren waren 1,5 meter dik. Het waren hele logge gevaartes eigenlijk om te bedienen. Die zijn maar wel goed te verdedigen. Hè. Ze waren uit steen, ze waren duurzamer, ze waren beter te verdedigen.
2: Oh ja, daarom is dat eigenlijk gekomen, stenenmolens.
1: Is de eerste stenenmolen eigenlijk, torenmolens zijn op die manier. Een voorbeeld van zo'n stenenmolen of van zo'n romp bevindt zich in Achel, Hamond Achel. Daar staat de tomp. En de eerste archeologen dachten dat het een verdedigingsmotte was.
2: Oh ja.
1: En hebben die ook op die manier... gerestaureerd als een toren die eruit ziet als een verdedigingstoren.
2: Ja.
1: Maar in wezen is dat eigenlijk de romp van een molen. En die werd ook zoals een motte in een moeras gelegd met water te rond, zodanig dat ze goed te verdedigen was.
2: Ah, ja, ja.
1: Dus het was wel echt gedaan.
2: De molen was echt wel belangrijk.
1: Ja, zeer, zeer belangrijk eigenlijk. Hè. Dus net hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een boer zijn graanschuur in brand, dat deed men dan ook. Hè. Zorgen dat er geen eten meer was of niet meer voor eten gezorgd kon worden. Zo ging je eigenlijk ook die molens vernielen. Dus die stenenmolen waren te log en die zijn eigenlijk een beetje uit zwang geraakt. Hè, die zie je amper nog verschijnen. In Nederland ontstaat dan rond de Gouden Eeuw. Ja, vindt men een nieuwe molen uit die niet meer een kastje was op een staanderd, maar daar werd een konische houten achtkant gemaakt. En men ging wel die kap gebruiken die men bij die torenmolen had uitgevonden, die boven draaide. Zette men boven op die achtkant en dat zijn eigenlijk de type molens die wij in Nederland overal tegenkomen. En die eigenlijk daar ook, ja, voor een heel groot stuk de Gouden Eeuw goed gemaakt hebben. Die zorgden voor alle industrie of ondersteuning van industrie. Hè? Dus als we weer terugkomen naar die zaadmolens, ja, die verfmolens. Zij hebben voor de energie gezorgd eigenlijk voor de Gouden Eeuw in Nederland.
2: De Zaanse Schans, daar vinden we nog wel veel van die molens terug. Hè?
1: Daar dienen ze bijvoorbeeld voor te pompen, hè? Dus voor Nederland droog te houden. Dus die kenden, de molen kenden in die tijd een gigantisch, ja, alles wat industrieel ook
2: dat
1: wel
2: was
1: aangedreven kon worden. Dat was de motor van die tijd.
2: Een motor, gewoon. Een onverplaatsbare motor. Ja.
1: En dan evolueren we naar de begin van de 19e eeuw. En dan worden aan onze kanten, onze streek dan, hè, daar wordt die achtkant vervangen door steen. We beginnen stenen molens te bouwen.
2: Ja.
1: Ook duurzamer. Hè. Dus die had ook weer die duurzaamheid van die torenmolen. Maar in plaats van de stenen recht naar boven te laten gaan, ging men die beneden, brede basis, kleine basis boven. Waardoor dat de kap boven veel kleiner was en veel handzamer om te draaien, dus om te gebruiken. En dat is dan de tijd waar die stenen molens die wij nu kennen, veelal kennen in onze streken, ontstaan. Dus dat is zo in de 19e eeuw.
2: Ja. De 19e eeuw, bloeitijd van de windmolens. Hier in Vlaanderen.
1: Ja, en ook hier weer, als we het daar hadden over de jaren, over de 12e eeuw dat zo een bloei kwam, hadden we in de 19e eeuw ook een heel grote bloei. Bevolking neemt toe.
2: Ah, ja.
1: Landbouwtechnieken nemen toe. Dus het is eigenlijk niet alleen in de industriële omgevingen, zoals steden, was er een bloeitijd, maar eigenlijk op het platteland begon er ook een vorm van bloei. En werd de landbouw ook anders toegepast. Er was een grote productie op alle gebied. Waardoor dat er ook weer meer windmolens en watermolens nodig waren.
2: Ja, we hebben het al eens gezegd. Die windmolens die brandden regelmatig af. Dus die waren zeer kwetsbaar, die houten windmolens. Die stenen minder.
1: Mm-hmm.
2: Wat ik mij afvroeg, voor de windmolen te maken, dus gaat stenen, bakstenen nodig, hout. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Maar gaat ook maalstenen nodig? Mm-hmm. Dat was toch iets dat hier niet.
1: Nee, die werden. Ja, dus zijn eigenlijk altijd al. Heeft men altijd al moeten invoeren.
2: Ah ja, dat werd ingevoerd.
1: Ja.
2: Zo'n gigantische stenen, molensteen, dat werd dan getransporteerd van heel ver.
1: Ja, die kwamen van zeer ver, want het is zelfs zo dat men enkele jaren terug bij het baggeren in de Maas stenen heeft teruggevonden.
2: Maalstenen?
1: Maalstenen heeft teruggevonden. Dat kan twee dingen betekenen. Dat die met de boot vervoerd zijn. Daar is een ongeval gebeurd, op een of andere manier. En die stenen zijn daar blijven liggen. Een andere theorie die dan verteld wordt, is dat in Maastricht stonden er scheepsmolens. Die werkten op de stroming van de Maas. En daar stonden de schoepen op. En het zou ook wel eens kunnen zijn dat bij hoogwater een van die molens los is gekomen. En daar misschien een steen heeft achtergelaten. Dus dat zijn twee theorieën. Maar in elk geval, de stenen komen heel vaak hier uit de Eifel.
2: Ah, ja.
1: Zo daar, van die lavasteen, hè, dus die heeft een hele grove structuur, lavasteen die daar uitgekapt wordt. En daar worden molenstenen van, of uit Frankrijk, kalksteen die er gebruikt wordt voor molenstenen. Maar ze moesten van verder weg naar hier komen.
2: Wat weegt zo'n steen, zo'n molensteen?
1: Daar zit je aan als die nieuw is, dan zit je aan 1000 tot 1200 kilogram.
2: Ja, dat moest dan met mankracht, want ja, ze hadden gewoon niet veel meer
1: Ja, met paardenkracht. Worden. Dat was volledig mankracht. Hè? Dat moest echt gekapt worden, dus rondom gekapt worden. Er zijn nu nog mensen die techniek kennen op deze manier.
2: Van zo'n molensteen.
1: Van zo'n molensteen of molensteen. Of vroeger werden ook de slijpstenen op die manier uitgekapt. Dus,
2: maar dat werd in de Eifel.
1: In de Eifel werd dat gedaan. En dan vind je goed. Nu als je in de buurt van

0: dat ze zich zou kunnen handhaven. En dan verdwijnen bijvoorbeeld die natuurstenen en worden hier ter plaatse molenstenen gegoten uit beton. Oh. En een samenstelling van allerlei steenmateriaal voor de laag die je eigenlijk moet malen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan krijg je de kunststenen.
1: En dat is tegenwoordig het meest gebruikte?
0: In de meeste molens vind je van deze stenen nu, van die kunststenen terug, ja. Oh, ja.
1: Oké, we gaan nog eens luisteren naar een muziekje. Ik heb hier nog een gouden ouwe uit de jaren 70, denk ik. Windekind van Ant Christie.

0: Waters of March van Art Garfunkel. We hebben hier in de studio René Werens van Molennetwerk Kempenbroek te gast. En we hebben het over molens natuurlijk, hè, over windmolens, watermolens, die daar bij hun in het gebied te vinden zijn. We hadden net het beetje over restauratie, dat het toch wel een heel opgave is uiteindelijk om zo'n molen terug te restaureren. Dat het een hoop geld kost en dat de subsidiering toch wel echt nodig is van zo'n molen om dat te behouden, om dat goed te houden en dat anders weer in verval geraakt. Het is industrieel erfgoed eigenlijk. Hè? Onder die noemer kunnen we het wel plaatsen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het de voorbeelden zijn van industrieel erfgoed. Ja. Hè? Dus als men nu aan industrieel erfgoed denkt, denkt men aan dingen die in de 19e eeuw ergens ontstaan zijn. Maar zoals straks al gezegd, hier kan je 1000 jaar teruggaan. Hè? Dus
0: ja, waren van deze dingen. Wij hier in Beringen hebben ook een pak industrieel erfgoed in de vorm van ons mijnen. Hè? Mm-hmm. Dat is nog erger.
1: Ja, ja, ja.
0: We hebben een gigantische industrieel...
1: Hier zijn de voorbeelden wel heel pak beter als dat men bijvoorbeeld in Nederland gedaan heeft. Hè. Daar vindt men niks meer terug van het heel mijnwezen.
0: Nee, daar heeft men inderdaad... En is dat daar een gemis, weet je dat? Want jij woont daar in die streek zo'n beetje...
1: Ja, en je merkt het ook onmiddellijk nadat dat die mijnen echt verdwenen... ontstaat daar een cultuur. Hè? Dus er ontstaat zelfs een band, Carboon, ik weet niet of je ze kent. Maar die maken een prachtige ballades over dat hele mijnwezen, hoe het mijnwerkers gebeuren was. En wat je dan moet vaststellen, ja, wat blijft er nog over van dat mijnwezen van toen? Dat zijn die verhalen in die liedjes. En dan nog afbeeldingen, foto's en dergelijke meer. Maar voor de rest ziet men nog hier of daar ja, een restap zelfs. De rills zijn voor het grootste gedeelte daar verdwenen. Ja, ja. Dus een enkele terril die men daar nog heeft. Ja goed, dan maakt men pisten op. Goed, maar het is er nog. Maar voor de rest vindt men eigenlijk niets meer terug van dat hele mijnwezen daar.
0: Ja, hier is dat nog wel erg aanwezig uiteindelijk. Hè. Dat zit ook in de identiteit van mensen. Hè. Er zijn van mijn generatie nog heel wat mensen die nog in de mijn hebben gewerkt. Hè.
1: Ja, ja.
0: Ja in Nederland zijn ze wel al langer dicht, hè.
1: Ja, maar men heeft ze ook onmiddellijk teloor laten gaan. Hè?
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is als we dan vergelijken met wat molens gebeurde, iets van hetzelfde. Heel vaak is het zo, van die molenaar die daar een molen heeft staan, dat was voor hem zijn fabriekje.
0: Mm-hmm.
1: Dat moest renderen. Hè? En zolang als dat rendeert, is die molen belangrijk voor hem. Vanaf dat die molen niet meer rendeert... Ja, dan die ingesteldheid van, ik heb hier een monument staan, dat was er heel vaak niet.
0: Nee.
1: Je zegt gewoon, ik moet dit kwijt worden, want ik moet hier iets anders neer gaan zetten. Ja, en heel vaak waren dat ook dan hallen die ze ergens neer gingen zetten om meel te verkopen van grotere maalderijen of dergelijke dingen, ziet men dan ontstaan bij zulke molens.
0: Ja.
1: En het zijn vaak anderen... die dan zeggen van, wacht eventjes. Hè. Het is de identiteit van ons dorp.
0: Dat is merkwaardig eigenlijk.
1: Ja, dat is net hetzelfde als
0: andere mensen zijn dan meer begaan met de molen dan de eigenaar zelf.
1: Ja, het is net hetzelfde als die kerktoren die midden in het dorp staat.
0: Ja, dat is ook zo, ja. Nog iets wat daar momenteel ook heel erg begint probleem te worden.
1: En ze worden pas echt belangrijk als ze verdwenen zijn. Hè.
0: Ah ja. Een kerk afbreken, dat is in de ziel van de mensen raken. Hè? Ja. En zo is een molen en zo'n mijn eigenlijk ook.
1: Ja, sowieso de skyline, als je hier door Limburg of hier door de mijnstreek zit, dan had je gewoon weg die trills, die maakten deel uit van het landschap, van de landschapscultuur. Hè? Al die schachttorens die er staan, dat maakte daar deel van uit. Als je op een dorp kwam, dan had je, als je een dorp aankwam, de kerktoren was heel duidelijk en daar staat een molen en daar staat een molen. En dat was de skyline van een dorp dan eigenlijk. Hè?
0: Ja, we hebben nu, hè, want als je het over skyline spreekt, hè, onze huidige windmolens, hè, we hebben er in Beringen hier langs het kanaal een stuk of 10, 11, misschien nog meer staan. Hè. die zijn heel wat minder geliefd, hè?
1: Ja, ik denk dat het nog een tijdje gaat duren dat we die gaan waarderen als monument. Dus,
0: ja.
1: Ja, nee, het is storend. Ik vergelijk het zo van in de jaren 60 hadden we op elk huis een antenne staan.
0: Ja.
1: Dat was zo een verschrikkelijke... En onze elektriciteitspalen die door het hele landschap stonden. Ja, dat was een verloedering eigenlijk van het zicht in het landschap,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, dat is waar. In de jaren 60, als je over bijvoorbeeld over Deurnen of zo uitkeek van op, ja, de ring, dat was er gewoon één woud van tv-antennes.
1: Ja, ja. En nu doet men dat in het grote met deze, ja, grote molens eigenlijk, hè.
0: Ja.
1: Wacht, ik ben voor dat ecologische manier voor oplossingen geven voor elektriciteit. Ja. Dat is zo, maar het geeft wel een bezoedeling van de horizon, hè.
0: Ja, maar het is wel heel dubbel, hè, want uiteindelijk zijn we wel met onze energie terug aan het belanden waar dat we ooit, ja, in, ja, de jaren 60 het pad hebben verlaten. Hè.
1: Ja, ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Hè, nu zitten we terug bij windmolens, weliswaar totaal ander type, ja, windmolen. Ja. Hè, maar een zeer rendabel type windmolen. Want ik heb zoals door de AI, dus tegenwoordig zo, iedereen gebruikt AI. Ik heb ze laten berekenen wat dat zo'n windmolen van een oude windmolen, die zou zo ongeveer 5 gezinnen kunnen van stroom voorzien. Ja, dat is eigenlijk niks.
1: Is
0: terwijl
1: een
0: moderne windmolen kan er misschien een paar honderd of duizend voorzien,
1: ja,
0: van wind.
1: Gans, ja, gans gemeten.
0: Dus de rendabiliteit van zo'n molen is een stuk hoger. Hè. Dus we zullen toch ergens, ja, ook die molens moeten accepteren in het landschap, hè?
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ze zullen niet meer weg te denken zijn. Hè? Dus, maar dat is weer hetzelfde, hè? Dus dan moeten we de energie gaan gebruiken die er is, hè? En die de natuur ons geeft.
0: Ja. En in feite is eigenlijk water, hè? In feite is zo'n moderne windmolen toch ook eigenlijk niet, dat is eigenlijk toch niet zo'n lelijk object.
1: Nee, ze zijn op zich zijn dat mooie vormgevingen die men heeft gebruikt. Dat is zo. He, dus en we moeten er ook bewondering voor hebben als je ziet van zo gigantisch groot en sierlijk dat ze eigenlijk daar eigenlijk gemaakt zijn. Dat kan je niet ontkennen. Maar je kan nergens meer voorbij komen of er steken ergens draaiende, ja, wieken boven de horizon uit. Dus.
0: Absoluut. Vroeger waren de molens natuurlijk niet zo opzichtig, maar ja, het is heel raar dat de ene molen, de oude molen, zo in onze identiteit, zo onder onze huid gekropen is,
1: ja,
0: als iets van ons, van, ja, ons, ja, volkse identiteit, zeg maar. Ja. Hè. En terwijl dat zo'n industriële molen van nu, zo'n energiemolen, ja, dat er heel anders naar gekeken,
1: ja,
0: wordt.
1: Misschien zitten we daar weer bij hetzelfde verhaaltje zo van, omdat het nu functioneert ergens voor, hè, wordt dat anders gewaardeerd, anders ingeschat. Ik denk dat vroeger die windmolen die daar stond ook op een heel andere manier ingeschat werd. Dat was gewoonweg het machine waar we naartoe moeten gaan om, ja, de schaar naartoe te brengen. En dat, ik denk dat in die tijd heeft nooit iemand de vraag gesteld van waarom verdwijnt die windmolen daar.
0: Dat was geen romantiek.
1: Nee, die was er niet, want dat was een functioneel apparaat wat daar stond eigenlijk.
0: Ja. En als ze afbranden, werd er gewoon een nieuwe gebouwd?
1: Dan werd er een nieuwe gebouwd. Of, als het niet op een goede plaats zegt, afgebroken en op een andere plaats gezet. Dus,
0: En sommige mensen zouden misschien ook wel gezegd hebben van die stomme windmolen, staat die dat te staan of weet ik veel wat. Ja, je weet dat niet, hè?
1: Ja, dat kan ook. Ja,
0: of sommige mensen over wind, over zonneschaduw, dus die slagschaduw van die wieken,
1: ja, ja,
0: hebben misschien ook toen mensen gereclameerd, hè, van die worden zot van die draaiende wieken.
1: Ja, de slagschaduw van een windmolen die we vroeger hadden staan, is niet zo groot. Hè. Dus als je dan gaat kijken, dan zit je ongeveer op 24.
0: Ja, nee, maar we stonden wel dikwijls midden in het centrum. Hè.
1: Nee, net niet.
0: Ja, maar die grote stellingmolens, die stonden toch gewoon in de stad?
1: Dat was in een stad. In de stad stonden wel stellingmolens en dingen, maar op het platteland ging net de,
0: ja,
1: molens,
0: ja, ja,
1: in buiten de... Ze zochten de hogere plaatsen,
0: ja,
1: op aan de rand van het dorp.
0: Ja, ja.
1: En als men midden in een stad een molen moest gaan bouwen, ja, dan ging men de hoogte in. Als je dan Zierikzee komt bijvoorbeeld, ja, daar,
0: ja,
1: zijn torens die hoog. Maar dan nog heeft dat Wikkekruis zo een diameter van, laten we zeggen, 24 meter.
0: Ja, dat is niet vergelijkbaar.
1: Dat is niet zoveel eigenlijk.
0: Nee. Dat brengt dan ook heel wat minder op. Hè.
1: Ja, dat ook.
0: Die wieksystemen van die windmolens. Hè, we hadden het er voor de uitzending ook een beetje over. Dat is eigenlijk zo'n beetje,
1: Het heeft ook een hele evolutie gekregen,
0: ja,
1: bekend. En ook daar weer, de crisisjaren brengen daar dan oplossingen. Ja, dus je ziet, de eerste windmolens, dat was eigenlijk een kruis waarom een lattenwerk gemaakt werd. En op dat latwijk werden zeilen gespannen. Links en rechts van het kruis. Men heeft dat... Die zeilen heeft men aan één kant weggelaten en heeft men vaste borden gezet. Het voorhek werd dan vaste borden. Omdat men toch altijd, of er nu veel wind was of weinig wind was, men had altijd zeilen nodig, dus verving men eigenlijk die zeilen aan de voorkant door borden. Dan kon men bij voldoende wind, hoefde men geen zeilen te zetten en de borden waren voldoende om te draaien. Moest er bij minder wind toch meer kracht zijn, dan zette men zeilen bij. En zo heeft Vlaanderen zijn systeem van borden gemaakt. Zo heeft Nederland zijn systeem van borden gemaakt.
0: Je bedoelt borden met de wieken die aan de wieken
1: dus
0: zitten.
1: Je hebt het wiekenkruis.
0: Ja.
1: En dan voor het wiekenkruis zie je een houten borden.
0: Ja.
1: Laten we zeggen ongeveer een halve meter breed. Staat aan één kant. En aan de andere kant van het kruis staat nog altijd dat Lattenwijk. En tegen dat Lattenwijk worden de zeilen aan opengevouwen als het nodig is. Als het nodig is voor bij minder wind.
0: Maar dat is alleen maar met minder wind?
1: Bij minder wind. En dan kan men die zeilen, net zoals als bij een zeilboot, kan men die ofwel rijven of men kan die verder uitplooien of minder uitplooien. Ja. Afhankelijk van de wind die men heeft en welke snelheid dat men moet hebben eigenlijk met de molen.
0: Ja, want uiteindelijk is dat wel, hè, soms kan het wel eens stormachtig waaien. Is dat dan niet gevaarlijk voor een windmolen?
1: Ja, het gevaarlijkste is bij opkomend onweer. Wanneer de wind heel wisselend zou kunnen zijn.
0: Ja.
1: En dat zijn eigenlijk de gevaarlijke momenten. En daar zijn ook al heel wat ongelukken gebeurd. Dus dat molenaars tegen het randje af zo van toch nog willen malen bij stormachtig wind. En stormachtige wind. En dan dat kan gewoon weg. De kappen, het wiekkruis van de romp af.
0: Tot hoeveel windkracht kunnen we met een gewone windmolen malen?
1: Ja, ze begint zo te malen, of goed te malen bij 3 Beaufort. Als
0: 3 Beaufort.
1: 3 Beaufort gaat hij ongeveer malen. Ja,
0: en dat is een windsnelheid van 10 kilometer per uur of zoiets?
1: Ja, zoiets zal dat zijn. Ja. Hè? Dat is iets meer misschien. En dan draait hij tegen voldoende toeren per minuut. Er wordt daar toeren per minuut gedaan. Ja, en dan zit je tegen stormwind. Wat is stormwind? Dan zit je dan altijd tegen 7 zeker, hè? Dus bijvoorbeeld. Dat je dan zegt van, hier wordt het wel link. Maar dan is het ook weer die molenaar die zijn vak kent. Hè? Die net die gevaarlijke lijn gaat aflopen.
0: Ja, ja.
1: En de meeste ongevallen waarvan ik dan weet heb, is dat die molenaar dan afgeleid wordt. Door een of andere manier. Er komt zo wind op die niet regelmatig is. Hij wordt afgeleid door een klant. Gaat bijvoorbeeld een klant helpen. En net op dat moment gebeurt er bijvoorbeeld een stormvlaag.
0: Ja.
1: En ja, dat is dan
0: en totaal. En wat gebeurt dan?
1: Bij een... als ze zo'n stenenmolen, zo'n rompmolen hebben. Hè, dan wordt, ofwel meestal is dat zo, de kap voor een stuk opgeheven. En slaat de wieken tegen de romp. Waardoor dat de wiekenkruis afbreekt. Ja, en dan de kap boven staat dan los van de romp.
0: Dus die kap dat die gelicht wordt door de wind eigenlijk. Ja. Dat is het grootste gevaar.
1: Bij die stellingmolens. Of bij de gewone rompmolens. Dus de stenenmolens. Ja. De standaardmolen. De oude type van de molen. Ja, daar is het de staak eigenlijk. Hè, wat het zwakke punt is.
0: Ah ja.
1: En dus als daar te veel kracht tegenaan komt, breekt die. Ja, dan valt de hele molenkast naar beneden.
0: Zo'n staakmolen. Stel me dat zo voor, dat staat toch te schudden en te beven met die wind en met al die roterende...
1: Niet schudden en beven, maar wel trillen.
0: Trillen, ja.
1: En dus als je in zo'n molen komt en ze begint eenmaal op toeren te komen, voor de eerste keer ga je eventjes stil zijn. Zo van, wat gebeurt hier? Zo, dat is, je voelt die molen werken dan. Dat is,
0: ja, die komt tot leven.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, want je staat dan in het machine eigenlijk, ja, ja. Hè? Staat dan eigenlijk tussen de tandwielen.
1: Ja, en dan hadden we het net over die wieksystemen. Want we zijn nu al geëvolueerd. We hebben daar een borden voor geplaatst. Dat was al een hele evolutie. En dan zien we het weer terug in rond 1900. Wanneer de industriële revolutie komt. Wanneer de concurrentie komt van de motor. Wil men die klassieke molen wil men verbeteren.
0: Mm-hmm.
1: En men gaat dan kijken naar van, ja, wat kan daar met die wieken gebeuren. En dan zien we dat aan de voorkant, die gewone platen, die gewone borden, vervangen worden door meer aerodynamische vormen.
0: Ja, door een plaatwerk. Vleugelachtige.
1: Ja, vleugelachtige dingen die we hebben. Ja. Dan krijg je het dekkersysteem en een van Busselsysteem. Er zijn er zelfs die zich inspireren op de zeilboten. Hè. Dus dat de techniek van de fokwieken en van de fokken van
0: de fokzeil. Ja.
1: Het principe daarvan op de wieken van de molen toegepast worden. En men speelt het zelfs klaar om die molens 25% meer te doen renderen.
0: Ah, ja.
1: Dus in procenten is dat gigantisch.
0: Door een beter
1: wiekensysteem.
0: Aerodynamica van de wieken.
1: Ja, ja. Ja. En dan zie je zo dat net voor de Eerste Wereldoorlog of net na de Tweede Wereldoorlog de meeste molens meeste wiekensystemen, oude wiekensystemen, van de draaiende molens die er nog zijn, vervangen worden door die nieuwe systemen. Maar eigenlijk heeft de molen dan zijn slag al verloren. Hè. Dus ze probeert wel nog te overleven, maar dit volstaat niet. Hè.
0: Dat is gelijk de zeilschepen eigenlijk. Hè. Die zijn toen ook stilletjes aan verdwenen in het begin van de 20e eeuw. Ja. De laatste zeilschepen gevaren. Ja. De laatste molens gewerkt.
1: En dan werd het een combinatie van zeilen en motor. En uiteindelijk verliest het zeilen.
0: Ja. Dus uiteindelijk heeft de fossiele energiebron, de dieselmotor, alles een beetje verdrongen.
1: Ja, en het was heel goedkoop toen, in die tijd. Hè. We zijn pas in de jaren 70 beginnen te merken dat het...
0: Ja, tot 70
1: waren. Ja, ja.
0: Is
1: het allemaal
0: petroleum zeer goedkoop geweest. Was er dus absoluut geen concurrentiemogelijkheid van zo'n windmolen. Ten opzichte van zo'n motor, hè. Dus ja, ik denk inderdaad, waar zijn we hier gebleven? Want ik moet een beetje bij de les blijven hier. Met onze molens. Ja, dus die wieksystemen feitelijk. Jullie hebben ook een opleiding voor molenaar.
1: Ja, dat bestaat. En met onze vereniging zijn we eigenlijk de afgelopen twee jaar daar nog behoorlijk mee bezig geweest om eigenlijk mensen warm te maken om hobbymolenaar te worden. Het is eigenlijk de vereniging Levende Molens die jaarlijks of tweejaarlijks in Vlaanderen cursussen organiseert voor mensen die hobbymolenaar willen worden. Dus je kan daar de opleiding krijgen voor al de systemen van watermolens of windmolen te leren bedienen. En krijgt een diploma. En als je het diploma hebt, kan je een molen bedienen. Van onze vereniging hebben we daar in Kempenbroek een heel uitgebreide campagne gedaan van laadmolens leven. Waardoor dat we ook weer radio's af zijn gegaan, borden hebben gezet, met molens contacten genomen om recrutering te krijgen. En dat is ons behoorlijk gelukt. De cursus is ook in het Kempenbroek doorgegaan, in Kouwelil. En er zijn heel wat nieuwe molenaars uit voortgekomen.
0: Ah, ja.
1: Heel enthousiaste molenaars. Dus
0: want het is belangrijk voor jullie dat de molen blijft werken.
1: Ja, dus de molen is erfgoed. Maar de molenaar is ook erfgoed.
0: Ja.
1: Immaterieel erfgoed.
0: Dat is waar,
1: ja. En dus er zal geen molen draaien als je geen molenaar hebt die ze echt kan bedienen. En de molenaar is ook in Vlaanderen een erkend immaterieel erfgoed. En je moet dat nu via cursussen doen. Vroeger had je dan dus nog hier en daar die molenaar die het nog kon vertellen aan een geïnteresseerde. Maar nu is het al tweede generatie die kennis moet gaan overnemen en niet meer rechtstreeks van een echte molenaar krijgt, hè. Dus het moet via cursussen gedaan worden.
0: Ja, maar je kunt je altijd inschrijven voor zo'n cursus.
1: Ja.
0: Want het molengebeuren is wel heel levendig in Vlaanderen toch wel. Hè? Want er bestaat een molen, er is een molentijdschrift.
1: Ja, er is molentijdschriften.
0: Molentijdschriften. Ja. Er is een molenvereniging eigenlijk. In Vlaanderen.
1: Mm-hmm.
0: En jullie vereniging die daar...
1: Ja.
0: Resorteren jullie onder zo'n grotere vereniging? Of
1: nee,
0: je staat gewoon los ergens als...
1: Wij proberen net een niche te nemen in dat hele molengebeuren. Dat is zo van, we hebben geen molen. We beheren geen molen. Wij gaan ook geen molencursussen organiseren, want dat doen ook andere mensen. Maar wat wij proberen te doen is die molens die er zijn, op kaart te zetten. Dus op kaart zetten, dat is dan vertel het verhaal van de molen. Die molenaars die er zijn, die gidsen die er zijn, geeft die materiaal dat eigenlijk kan dienen om die molen interessant te maken. En dat is eigenlijk onze functie van molennetwerk Kempenbroek. Dus we proberen zo knoopjes te maken.
0: Tussen... Jullie zijn eigenlijk een grote promotiedienst eigenlijk.
1: Dat proberen we alleszins te zijn, ja.
0: Voor die... Ja. Voor dat molennetwerk?
1: Voor eigenlijk, ja, dus voor de molens in het Kempenbroek. En dan zaken aanbieden dat die molenaars zeggen van... Ja, het klassieke is van, je stapt de molen binnen en de molenaar vertelt het verhaal zoals het werkt.
0: Hoe is jullie vereniging ontstaan?
1: Erwin Christus is nog hier geweest, hè. Dus ja, ja. We hebben dat verhaal gedaan over
0: Kempenbroek. De conservator van de Kempenbroek.
1: Ja, dus dat is...
0: Maar dan, die gaat dan over alles, over heel het gebied, ja, eigenlijk. Hè? Ja.
1: Maar op zeker moment was er een ding bij de Duitse molen, toevallig ook nog op een molen, dat er de poort van Kempenbroek, een poort van Kempenbroek, geopend werd. Dat werd gedaan door Kempenbroek, Erwin Christus en zijn mensen. Dus dat was een persconferentie, er waren mensen aanwezig. En onze toenmalige voorzitter was daar ook aanwezig, met een aantal schepenen van Weert. En die zegt van, ja maar kijk, het Kempenbroek speelt het klaar om qua natuur grensoverschrijdend te werken. Er lag een natuurgebied dat grensoverschrijdend was. En dat werd voorbeeldig gedaan. Dus die gemeentes verstaan zich eigenlijk heel goed eigenlijk van hoe moeten we dit geheel hier eigenlijk bewaren. En daar zegt de voorzitter, die wel toen in die tijd voorzitter was van een molenvereniging... Zeg, waarom kunnen wij dat niet doen met de molens in dit gebied? En daar is eigenlijk het idee ontstaan van... Ah, in het Kempenbroek gaan we eens proberen te werken ook van... als de natuur kan gepromoot worden, kan ook het erfgoed... en dan meer bepaald die molens in dat...
0: Maar jullie waren toen al bezig met molens?
1: Ja, dus als ik dan heb van het op... Voor mij persoonlijk dan.
0: Ja.
1: Hè? Voor mij persoonlijk was het dan dat ik in Molenbeersel, ja, altijd met die molens bezig ben... geweest bij Theo Keijers.
0: Ja.
1: En in de jaren 90 hebben we daar gezorgd voor dat de molenfeesten kwamen, omdat er geld in het bakje moest komen.
0: Ja.
1: En met het bezighouden van die molenfeesten, dat is eigenlijk, ja, binnen de molengebeuren mijn activiteit geweest tot ontstaan van Molennetwerk. Dus het organiseren van molenfeesten.
0: En over welk jaar spreken we dan, Molennetwerk?
1: Een molennetwerk, dat is nu van, laten we zeggen, een tiental jaren terug dat eigenlijk ontstaat.
0: Ah, ja.
1: Ja, dus net voor de corona, voor die tijden zo. Dus, en dat was dus bij zo'n vereniging dat die voorzitter zegt van, laten we dat eens proberen. En hij vraagt van, zulke verenigingen waar ik dan bij was, hè, Molenmuseum Molenbeersel, hè, dus molenbouw Molenbeersel van de molens, vraagt hij om eens bij elkaar te komen. En daar... kwam veel respons op van al de verenigingen uit de buurt. En daar is het molennetwerk Kempenbroek ontstaan, geboren.
0: Ja, jullie zijn een VZW.
1: Ja.
0: En hoeveel mensen heb je eigenlijk bij jullie? Hoeveel mensen doet je dat?
1: Hoeveel mensen dat er werken is zeer beperkt. Dus wij zitten met 6-7 mensen die eigenlijk bestuur uitmaken.
0: Ja.
1: En het is afhankelijk van wat we gaan organiseren... dat we andere mensen bij betrekken.
0: Ja.
1: Ja, dus als we dan denken bijvoorbeeld... bij voorstellen van de brochure... Of die uitgegeven... dan zijn er 70 mensen. Ja, het is afhankelijk van wat je doet... van het bereik eigenlijk... of van ja, waar men in geïnteresseerd is... krijg je ook de mensen op de been. En dat is nu net wat we probeerden. Ik zei daarnet, die molenaar die zit daar in die molen... die gaat natuurlijk perfect uitleggen hoe dat die molen werkt... hoe dat van graan meel gemaakt moet worden. Maar dat is het verhaaltje dat je in elke molen gaat krijgen. En die molenaar, dat immaterieel erfgoed... heb je op die molen nodig om die molen te behouden. En dan komen wij... ja, maar die molen heeft nog wel iets anders te vertellen. Heeft een ander verhaal. Elke molen heeft een verhaal. En... dat zit dan binnen hetgene wat wij proberen te vertellen.
0: Ja, ja. En maak het eens concreet. Wat doen jullie dan? Wat is het tastbare resultaat van jullie werking?
1: We hebben eerst ons... Wat is onze visie? En als we gaan kijken naar wat de visie is, in één woord of in één zin, dat is, zet de molens op kaart. Ja. En vertel het verhaal van de molens. Ja, ik heb dat een paar keren verteld. Maar dat hebben we toen ook zeer letterlijk opgenomen in het begin. Dus we hebben als eerst een kaart uitgegeven.
0: Ah, voilà.
1: Hè, waar het Kempenbroek op staat. Volgens Erwin kleuren wij beetje buiten de randjes, omdat we een vierkant moesten maken voor een kaart. En daar vielen onze molens op. En daar komen we aan die 47 molens. En we hebben daar 5 fietsroutes op uitgezet. Op de kaart kan je ook weer die uitleg vinden van een klein korte geschiedenis van de molens. Hoe werkt een molen? Maar wat hier dan belangrijk is, zo van, je gaat gewoon weg op het knooppuntennetwerk dat we allemaal kennen. Gebruiken om langs het erfgoed te gaan. En dan merk je inderdaad dat mensen van eigen buurt zeggen van, ja, kijk, ik ken het knooppuntennetwerk, maar ik weet niet wat ik zie langs de weg of waar het over gaat. En daar was dit al voor te beginnen een aanvulling aan. Als je langs een molen komt, moet je het verhaal krijgen van wat daarbij hoort. En zo hebben we langs die 5 routes, ook elke route heeft een ander thema. En dus niet telkens weer hetzelfde, maar elk thema. Als we nu nemen in Molenbeersel, de grensroute, proberen we te vertellen. Als je gaat fietsen, elke molen heeft zijn reden van nog te bestaan. En we hebben al eens gezegd van, ja, maar kijk, ze verdwijnen op zeker op alle momenten. Maar dan ga je zien van, de ene molen vind je vanzelfsprekend dat die is blijven bestaan. Want er zat een molenaar op die, dus heel begisterd was rond die molen. Op een andere molen kom je terecht, staat nog geen 300 meter verder. Daar heeft de molenaar op gezeten die eigenlijk die molen liever kwijt dan rijk was. Maar hoe is het dan kunnen bestaan dat die molen daar ook nog staat? Dus elke molen heeft zo een verhaal waarom dat ze is bestaan. Er zijn molens die bijvoorbeeld onder de Tweede Wereldoorlog in de buurt van Nederweer helemaal onder schot zijn genomen, helemaal in brand gestoken zijn geweest, bleef niks anders staan als een romp. Komt daar een heel begeesterde notaris en zegt van, ja, maar dat kan niet, hier moet die molen terug opgebouwd worden. En herbouwt die molen. Dus elke molen die er in het landschap staat, heeft zo een verhaal van waarom staat ze er nog en waarom staat een ander er niet.
0: Ah, ja, ja.
1: Dat is het thema van wat ik deze route dan proberen zo in elke route een andere benadering te geven van wat valt er, kan er verteld worden over molens.
0: 47 molens, dat is niet min.
1: Ja,
0: dat is... Om daar iedere keer een origineel verhaal rond te vertellen.
1: Ja, en dan is het wel zo dat je heel nauw moet gaan samenwerken met de heemkundige kringen. Je vindt bij heemkundige kringen zit er heel veel verhalen die te vinden zijn. En ter plaatse gaan praten. Je moet de gegevens gaan verzamelen, hè, om er een verhaal van te krijgen.
0: Ja. Ik heb op jullie website, of de website van Molennetwerk, maar dat is een .nl, hè? Jullie website.
1: Ja. Ja, we zeggen grensoverschrijdend.
0: Ah ja, grensoverschrijdend.
1: het is .nl, dus een aantal dingen zijn aan Nederland gelinkt, een aantal dingen zijn aan België gelinkt. VZW is Belgisch.
0: Ah ja.
1: Dus we zijn hier in België hebben wij onze statuten.
0: Ja.
1: Omdat de stichting toch wel een Nederlandse zijde moeilijker was om op te richten dan een VZW.
0: Ah ja.
1: En dus
0: dat is alweer het gemak. En dan kun je kiezen, dit doen we in België, dat doen we in Nederland.
1: Maar het heeft ook weer nadelen, want eenmaal dat je in België zit, dan moet je ook wel een grotere verantwoording doen om Nederlands geld te krijgen.
0: Ah zo.
1: Ja, dus het is...
0: Ja, dat is alweer het moeilijke aan dat grensoverschrijdend.
1: Ja, ja, ja.
0: Is dat de werkelijke...
1: Ja, voor sommige dingen wel. Voor sommige zaken is het moeilijk om bijvoorbeeld subsidies te krijgen... Bijvoorbeeld van de Vlaamse gemeenschap, als we een stichting zouden geweest, zouden een aantal dingen niet kunnen gebeurd zijn. Nu, ook daar, de manier van subsidies die wij als vereniging krijgen, is anders dan de subsidies die men moet hebben voor monumenten.
0: Ja.
1: Dus wij gaan gewoon weg, stellen projecten voor en zeggen van kijk, die projecten die willen we uitvoeren en gaan aankloppen bij de provincies, bij de gemeentes van willen jullie ons daarin steunen? En meestal gaat dat goed. De manier van iets controleren gebeurt dan in Nederland weer helemaal anders dan hier in België bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Dus het is zo.
0: Allemaal is, hè.
1: Ja, ja.
0: Maar geef dus een voorbeeld van zo'n project. Ja, we hebben nu kaart al gehad. Ik heb ook gezien dat je daar een boek hebt meegebracht.
1: Ja. Ja, dit boek is Molen in Beweging. Ja, dus als je Molen in Beweging gaat bekijken, zeg je, oh, leuke brochure over de werking van de molen.
0: Er staan ook nog een heel mooie brochure, vind ik.
1: Er staan ook nog wat verhalen in. Maar de sterkte van deze brochure is dat de onderwerpen die erin staan, de items die erin staan, allemaal ondersteund zijn door animaties die gemaakt zijn. En dus er wordt met animaties uitgelegd van, ja, waar hebben we het hier over? Dus dat is eigenlijk de meerwaarde wat in deze brochure staat. Dit is een van de dingen die we gedaan hebben met toen we het molenaarswezen aan het promoten waren in Laatmolens Leven.
0: Ja.
1: Waar we aan het zoeken waren naar onze molenaars.
0: Jonge molenaars, ja. En, of oude molenaars.
1: Ja, en daar hebben we ook gezegd tegen degene die die cursus geven van, ja, kijk, wij vinden, ons visie is alleszins van, cursus geven moet niet meer gebeuren zoals dat ouderwetse manier van lesgeven. Kijk, dit. Hè. Er bestaan andere middelen om ook aan die mensen die geïnteresseerd zijn en dieper willen gaan, om te vertellen hoe dat molens werken. En toen hebben wij deze brochure gemaakt. En die brochure is onder andere uitgedeeld aan alle cursisten die daar toen aanwezig waren. Maar we hebben ze ook gepromoot op onze website, en op de plaats waar we kwamen. En ja, dus die is behoorlijk goed gegaan. En ik merk nu zelfs, als ik ergens in Zuid-Limburg kom, toevallig praten zijn, dat die molenaar zegt, oh, ik heb nog eens een brochure gehad over Laatmolens Leven. Ja, dat is dan heel fijn om te horen dat je zegt, die is dan van ons.
0: Ja, jullie hebben met jullie brochures en met jullie kaarten ook een prijs gewonnen, een innovatieprijs rond dat uitgereikt is door de Hollandse Molen. Dus ja, wat heb je daar moeten voor doen?
1: Dat was de prijs die we gekregen hebben in Nederland.
0: Ja.
1: We hebben er ook eentje hier in België gekregen.
0: Vertel maar eens.
1: In Nederland is het Hollandse Molens is daar eigenlijk de grote vereniging die de cursus uitgeeft, die de brochures of die de tijdschriften uitschrijft. En ja, dat is eigenlijk daar de norm, hè, van verenigingen die ook heel veel in de pap te brokken hebben als het gaat over subsidieregelingen en dergelijke. En zij gaan ook op zoek naar van, ja, we zitten hier met dat oude erfgoed, maar hoe ga je op een moderne manier dat oude erfgoed in beeld brengen? En zij hadden van ons ook te horen gekregen dat wij, ja, wij noemen het gewoonweg dat de smartphone de sleutel is op de molenpoort. En daar verwijzen we eigenlijk naar die routes die we gemaakt hebben. En aan elke route is een app verbonden, de erfgoed-app. Erfgoed-app is van de Vlaamse gemeenschap. Dus daar staat geen reclame op. Ah, ja. Dus als je die downloadt, dan krijg je zuiver informatie binnen die er bij je thuis hoort. En elke route die je afgaat, en je hebt je app erop staan, komt in de buurt van de molen, krijg je een geluidje en krijg je verhalen over die molen of gegevens over die molen. En dit is bij die Hollandse molens opgevallen. En daardoor hebben we die innovatieprijs gekregen.
0: Dus die vonden dat wel een originele manier
1: een hedendaagse manier om te gaan met erfgoed.
0: Ja. En hebben zij misschien intussen ook zoiets?
1: In elk geval, onmiddellijk in de buurt, de mensen die ons dan wel kennen, die zijn al vragen van, kunnen we dit gebruiken voor dit en kunnen we dat gebruiken voor dit?
0: Ja.
1: Dat is wel zo.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En voor België, aan de Belgische zijde is het, dat is van de Vlaamse gemeenschap, hebben we toen. Ja, het is een hele lange zin waar dat eigenlijk in gezegd wordt van, voor het borgen van immaterieel erfgoed zoekt de Vlaamse gemeenschap om de 4 jaar voorbeeldfuncties. En daar hadden ze ons blijkbaar ook wel genomineerd en hebben we ook een prijs gekregen voor het borgen van immaterieel erfgoed, het molenaarsgebeuren. En dus daar hadden ze ons toch ook wel erkend.
0: Oké. Dat is toch wel erkenning, zou ik zeggen. We gaan nog eens een muziekje draaien. Hè. Ik heb hier van jou De Peel in Brand gekregen van Rauwen IJzer. Dat is iets dat jou persoonlijk aansprak, die muziek.
1: Ja, dat is eigenlijk. Wij komen uit de Maasland. En Rauwen IJzer is ook uit de Maaskant, maar dan aan de andere kant van de Maas.
0: Ja.
1: En ligt net op de grens van Maasland en Peellandschap. En zoals Jacques Poels dat van Rauwen IJzer hier doet, van een landschap beschrijven toen je nog als kleine parader rondliep. Hè, van het ervaren van wat is dat, 's avonds naar slapen gaan en de zon zien ondergaan in De Peel. prachtig gedaan.
0: Voilà, daar gaan we eens naar luisteren. De Peel in Brand van Rauwenijzen.

0: bezig. Dus,
1: dat waren de havenzangers met daarbij die molen. Ja, dat is toch wel het oertype nummer over de molen. Hè. Ja, wie kent dat nummer niet?
2: En dan ook nog hebben we het beeld van Nederland erbij. Hè? Dus, dus...
1: Ja, want het is van Willy Derby, geloof ik. Hè, oorspronkelijk.
2: Dat zou best kunnen te werken. Ja,
1: en de havenzangers is een Nederlandse groep.
2: Ja, ja.
1: Voilà, dat was dan toch wel een heel toepasselijk nummer. Ik vond dat we het moesten draaien. Het is niet direct mijn muziek die ik in Preelvogels draai. Maar ja, het onderwerp heeft het zo een beetje aangekondigd. Hè. Of bepaald. We moesten het nog hebben over de folklore die rond de molen hangt. Want ja, we hebben hier nu juist dat nummer al gehad. Dat is zo'n hele romantiek die daar rond ontstaan is. Daar bij die molen, hè, waar ik mijn eerste lief vond. Was het bij u ook zo?
2: Nee, dat is niet bij een molen gebeurd. Nee. Maar ik denk wel dat er in Molenbeersel heel wat koppelvorming is gebeurd aan de molen.
1: Ah, ja, toch wel. Ah, voilà, dan speelt de molen toch wel de rol die het in dat liedje
2: hoort te doen.
1: Hoort te doen, ja, voilà. De molens die hebben ook allemaal van die kleurrijke namen. Zo, hè. De Sevensmolen, de Reppelmolen, de Geldermansmolen, de Keiersmolen. Leg eens uit, waar komen die namen
2: ja,
1: allemaal van?
2: Dus dat wat je nu opnoemt, dat zijn vooral familienamen. Dus dat zijn dan de families die eigenlijk de molen gezet hebben. Sevens, dat is dan de familie Sevens die zeg maar het was. Keiers waren de Keiers die daar zaten.
1: Reppel.
2: Geldermansmolen. Rappelmolen heeft gewoon de plaatsnaam. Natuurlijk van de gemeente Rappel. Maar er zijn ook molens zoals Zeldenrust. De Zorgvliet.
1: Ja, Zorgvliet.
2: Eentje heet zelfs Nooit Gedacht. En die staat net in Budel. En dat idee was... eigenlijk kwamen we toen uit die Franse tijd. Er stond in Budel stond er zo'n houten staakmolen. Die molenaar van toen, die gedroeg zich behoorlijk arrogant. Want eigenlijk, voor de Franse tijd, was de molenaar gekend als een arrogante man.
1: Ja, die was niet zo geliefd soms.
2: Nee.
1: Ja.
2: En dan ook nog met zijn schepploon te veel meel afnam. Maar die was daar zodanig nog van overtuigd dat hij als enige in dat dorp een molen kon houden. Franse revolutie is voorbij. Dan komt eigenlijk de provincie die kan bepalen eigenlijk voor welke wie dat er een molen zou kunnen zetten. Maar de burgemeester wist, de provincie gaat nooit toestaan dat hier nog een molen gaat gezet worden. Omdat die man dat zo tegenaan kon, tegen inging. Op een zeker moment komt die molen door een storm komt die te vervallen. Die molenaar wordt ook nog eens, diezelfde molenaar, beticht van fraudepleging met olie en dergelijke. En dus die krijgt een behoorlijke opdoffer, de oude molenaar. Waarop een andere molenaar, die knecht was op een andere molen, een molen kan gaan zetten. En die zegt tegen de burgemeester, toen hij langskomt, toen hij aan het bouwen was, Nooit Gedacht, hè. En die molen heet nog altijd Nooit Gedacht, omdat die... Ja,
1: voilà. Dus, hoe dat zoiets toch aan zijn naam kan komen, hè. Ja, dus het meeste zijn familienamen eigenlijk.
2: Familienamen, plaatsnamen, ja. Dus dat... Of fantasienamen. Hè. Dus, wat ook heel veel voorkomt, dat zijn heilige namen. Hè. Sint Oda, Sint Jan.
1: Ja. Dat moest regelmatig een heilige aanbeden worden. In de Vlaamse folklore eigenlijk. Hè. De molens die stonden ook niet altijd op dezelfde plaats. Die verhuizen soms. Soms zetten ze die ergens anders.
2: Ja. Soms werden ze verplaatst omdat ze... Ja, om op een meer ideale plaats moesten komen staan. Of soms, dat ze te dicht bij het dorp stonden, weer ietsjes verder moeten zeggen, om windvang te hebben. Maar er zijn ook molens gewoonweg. Neem je bijvoorbeeld de Hoop in Zwartbroek. Dat is de enige achtkant die we hier hebben staan. In de Kemperbroek dan. En daar is een molenaar, die wil een molen zetten. Maar die stuurt zijn knecht en de molenmeester naar Zierikzee. Hij heeft gehoord dat daar op een werf delen liggen van een achtkant. Wat doen die twee? Die kopen zo een achtkant op, of het gedeelte wat er nog is. Alles wat ontbreekt, vullen ze nog aan met andere delen. en laten die molen helemaal verhuizen van Zierikzee, of van de buurt van de Zierikzee, Vlissingen en dergelijke. Dan wordt die verhuisd naar Zwarbroek. En daar wordt die opnieuw opgebouwd.
1: Over de Maas of?
2: Over de kanalen was dat toen.
1: Over kanalen, ja.
2: En,
1: met trekschuiten.
2: Ja, in die tijd moet dat nog met trekschuiten zijn geweest. Zeilen misschien zelfs nog dat dat toen gebeurde, ja.
1: Ja, dat waren niet eenvoudige dingen. Nee, zoiets van Zierikzee naar Zwartbroek, zegt je?
2: Zwartbroek. Zwartbroek is een deelgemeente van Weert.
1: Oké. Ja, dat is hier niet zo bekend, hè. Maar allee, dat is toch een serieuze afstand, hè, tot Weert. Weert, Zierikzee. Meer dan 100 kilometer, denk ik.
2: Oh ja, dat gaat naar 200 kilometer.
1: Ja, denk ik ook. De molen, de stand van de wieken, daar konden we ook van alles uit afhalen.
2: Ja.
1: Afleiden,
2: wat, ja. Ja, de wiekentaal noemen we dat dan, hè.
1: De wiekentaal, ja.
2: De wiekentaal, dus wanneer de molen gewoonweg in kruis staat, is er rust. Hè. Wanneer ze een kort gedraaid is, hè, dat Andreas kruis vormt,
1: ja.
2: Hè, dus dat de wieken aan beide kanten even ver van de grond af zijn, dan staat ze in feest. Dus als er ergens feest gevierd wordt, de molen wordt versierd, dan wordt ze op die manier gezet, er is feest.
1: En dan werden die wieken vastgezet?
2: Ja, dus één wiek wordt dan vastgemaakt met een ketting en onder wordt dat aan de dingen, aan de kruipaal worden die vastgemaakt zodanig dat die niet verder kan waaien. Ja? In zo'n situatie wordt ook de molensteen platgelegd zodanig dat de wrijving het grootst is. En zo mag die dan een ganse dag blijven staan wanneer het niet te hard waait.
1: Ah ja. En wat doen ze eigenlijk als het heel hard waait met een molen?
2: Ja, de molen goed vastleggen.
1: En in de wind staat dan of?
2: Nee, dus staat altijd in de wind. Ja,
1: staat
2: dus
1: altijd in de wind.
2: Van de wind. Ze staat in de wind, hè, wanneer dat ze, ook wanneer het hard waait. De kettingen worden onderaan vastgelegd aan de kruippalen. Kruippalen zijn eigenlijk palen die bovenop de berg staan. Ja. Of rondom de molen staan. Waar eigenlijk de ketting aan met de lier staat om de molen rond te draaien.
1: Ah, ja.
2: Maar als de molen in rust is, wordt een ketting van aan de wieken vastgemaakt en ook aan die kruippalen. Moest ze loskomen, dat blijft ze in de ketting hangen.
1: Ja, en als er dan gemalen wordt, dan wordt die ietsjes verdraaid. Wat is dat eigenlijk? Welke stand wordt de molen gezet om te malen?
2: Ja, dus is om te malen. Dus als de molenaar gaat malen, dan gaat hij eerst zijn molen helemaal in de wind zetten.
1: Ja.
2: Dus de wieken kruis recht naar de wind toe.
1: Ja.
2: Maakt zijn ketting los beneden. Maakt de vang los. Dat is het remsysteem dat boven op het aswiel zit.
1: Hmm.
2: Ja. En kan dan gaan malen. Dus eigenlijk moet hij dan de molen helemaal naar de wind toe richten.
1: Oh ja.
2: Maar als we het dan hebben over de stand van de wieken, waar we het net over hadden, dus dat Andreas kruis hadden we, dan was feest. Maar dan staat de molen ook in rust, hè, Andreas kruis. Wanneer iemand overleden is, een klant van een molenaar vroeger, of iemand van de familie, dan wordt de wiek niet in Andreas kruis, maar gaat ze ietsjes verder doordraaien. Zodanig dat de wiek bijna beneden komt. Eigenlijk staat ze dan scheef.
1: Hè? Ja, ja.
2: Dus de molen staat helemaal scheef. Maar de wiek die naar beneden wijst, komt bijna onderaan. Komt eigenlijk van aankomen. Het is afgelopen.
1: Ja, ja.
2: En dat is dan de rouwstand. En vreugde. Is er een kleine geboren of iets dergelijks. Dan doet men net het omgekeerde. Dan gaat men die wiek ook scheef zetten. Maar aan de andere kant. Vertrek, dat het eigenlijk het begin is ergens van, dus vreugde.
1: Dan moet je toch al iets kennen van molens, hè, dat je ziet of dat die aankomt of dat die vertrekt.
2: Ja, maar dat zie je wel.
1: Ja.
2: He, dus je ziet die molens.
1: Mensen zagen dat vroeger.
2: Zij zagen dat. Ten eerste, een molenaar zette zijn molen nooit scheef, zomaar.
1: Ja, ja.
2: Want dat. Dan zag je eigenlijk, het is eigenlijk geen echte molenaar.
1: In rust was het gewoon kruis. Gewoon echt naar beneden. Staan. Mooi recht naar beneden.
2: En als ze op een andere manier stond, dan was er iets.
1: Oké. Dat lijkt nu zo'n beetje raar, maar.
2: Ja, die symbolen kent men niet meer eigenlijk.
1: Ja, ja. Nee. Het zou wat zijn als de windmolens in de rouw stonden.
2: Ja, maar.
1: Die nu langs kanaal staan.
2: Ah, bijvoorbeeld, ja. Nee, maar men heeft wel, dat is een anekdote, men heeft een kinderooi nu pech door een molen in rouw te zetten.
1: Ah ja.
2: Molen, de levensmolen in kinderooi, van binnen perfect in orde. Buiten is aan vervallen. En bij de dood, enkele maanden terug, van de laatste beroepsmolenaar, die daar eigenaar was van die molen, heeft men die molen in rouw gezet.
1: Ah ja.
2: Ja, mooie gesten. Maar wat blijkt nu, dat door het vervallen van een aantal onderdelen aan die wieken, men die molen niet meer terug kan zetten.
1: Ai.
2: Waardoor dat ze nu enkele maanden in rouw staat. Dus,
1: dat is een teken om beginnen te restaureren.
2: Ja, dat... Ja. En misschien met hulp van Pierre de Mulder nog, hè.

0: hou je ook van rust. Ik hou heel veel bijvoorbeeld van Zuid-Limburg, het landschap Zuid-Limburg, en Voeren. En Voeren, een van de positieve dingen wat Voeren heeft, is de stilte die er is in de natuur. Maar dan kom ik hier en dan denk ik van, hey, ja, maar in onze streek, de Kempenbroek, heeft dat ook. Is ook een stiltegebied. Het is na Voeren het tweede stiltegebied in Vlaanderen.
1: Ah, ja.
0: En een stiltegebied wil dan zeggen van, ja, daar hoor je geen industrie op de verte, daar hoor je geen autosnelwegen op de verte. Als je daar in een bos gaat wandelen, dan heb je rust, stilte. En ik denk dat mij dit nu, net als ik op andere plaatsen ga fietsen, als ik op andere plaatsen ga wandelen, dat mij net dit opvalt in onze omgeving. Van, kom daar eens naartoe, naar die stilte, naar die natuur, naar die dingen die daar eigenlijk aan te bieden zijn.
1: Ja, voilà. Je kunt niet anders verwachten van iemand die van het molennetwerk Kempenbroek de promotieafdeling runt, zullen we maar zeggen, dat je naar zijn streek komt eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Ik denk dat dat een goede tip is, René. René, we zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Ik moet u bedanken om naar hier te komen en zo uitvoerig over de molens eigenlijk te praten, hè. Toch wel een belangrijk en intussen ook weer actueel ding, denk ik, door onze vele nieuwe windmolens die er staan. Ik denk dat altijd interessant is om...
0: Ja,
1: dus het is van die kant te bekijken.
0: Ja, en als je over evolutie hebt, dan heb je ook over verleden.
1: Voilà.
0: Ja, en dus dat verleden dat we niet uit het oog mogen verliezen. Dus, en waar we aan moeten blijven werken.
1: Heel belangrijk voor onze identiteit, het verleden kennen en naar de toekomst kijken. Ja. Voilà, daar kunnen we mee besluiten, denk ik. Dank u wel.
0: Ja, jullie zijn bedankt.
1: En allen naar het Kempenbroek dan maar. Hè.
0: Ja.
1: We gaan eruit met... The River van Brian Eno en John Cale.

0: restaurant Bouchard en Vas, Maastricht.
1: Bonjour.
2: Bonjour, comment ça va?
1: Entre nous, een heel intiem programma met Jos Bender.

0: meisje van alle landen brengt wat liefde om Portugees. Dat ken je wel, van Wijlen Linda de Souza. Haar nationaliteit, de liefde en de hele wereld.
1: Sip.

0: heerlijke klanken van het meisje van alle landen, Linda de Souza. Beroemd om haar kartonnen koffer waarmee ze van Portugal naar Frankrijk toog.
1: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Met Julie en Claire, lekker surfen in de tropen. Blijf maar luisteren en voel de strandvakantie in je oren. This melody is er voor jouw trommelvliezen.

naam van een melodie, This Melody met Julien Clerc. Charles Aznavour nu, met een fantastische liefdesverklaring. In een heerlijk tempo. Als je me meeneemt naar de lente, naar de zee, wat maakt het uit waar je me mee naartoe neemt? Maar vergrendel de deur en kom tegen me aan liggen. Neem me mee.

0: titel van dit nummer, Si tu m'emportes. Voor mij is er maar één grote Charles.
1: Entre nous, un programme avec des chansons françaises.
0: Dit als naar voren zich meevoeren. Nu word je aan de hand genomen door Sylvie Vartan. JJ-ster, getrouwd met Johnny Hallyday. In Le Locomotion gaat ze sporen.
2: Quel

Le Locomotion van Sylvie Vartan mag weer terug naar de remise. Naar de vrolijkheid nu van La Compagnie Créole. Dit Couleur Café is geschreven door Serge Gainsbourg. Ik houd van je koffiekleur, is het hoofdthema.

0: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
1: We vonden de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival in 76 bijna een kinderliedje. Nu vinden we het thema actueler dan ooit. Ik tel af naar Paul Boeboom, die je alles vertelt over Catherine Ferry. 3, 2, 1.
2: In maart 1976 presenteert de bekende Franse presentator Michel Drucker een onbekende jonge zangeres in zijn talkshow RTL C'est Vous.
3: Catherine Ferry, F-E-2-R-Y.
2: Ze zou Frankrijk op 3 april van dat jaar op het Eurovisie Songfestival in Den Haag vertegenwoordigen. Catherine is bloednerveus en zingt haar liedje 1, 2, 3. 1, 2, 3. Heel onverwacht had ze de voorselectie gewonnen. De grote Michel Delpech is ook aanwezig in de show van Drucker en stelt haar gerust.
4: Ja, puis je trouve ça fin en plus, c'est joli.
2: Het is een verfijnd liedje, het is erg mooi. 3 april 1976. Aangekomen in Den Haag maakt haar producer Eddie Barclay een opmerking over haar jurk. Die kan echt niet. Barclay laat 1, 2, 3 een andere jurk uit Parijs komen. De kledingwinkels in Den Haag waren blijkbaar geen optie. Catherine steelt de show in een rode jurk en wordt tweede. Ze moest het afleggen tegen de Brotherhood of Man.
5: Yo!
2: Het liedje 1, 2, 3 slaat aan en wordt in meerdere talen uitgebracht.
6: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Zelfs in het Zuid-Afrikaans.
7: 1, 2, 3. Ik kan tellen, is dit niet?
2: Catherine Ferry brengt na haar optreden in Den Haag nog wat liedjes uit. Vooral in samenwerking met de Franse zanger Daniel Balavoine, haar geliefde op dat moment. Hier zingen ze samen een duet. Bonjour, bonjour. Daniel schreef meer dan 30 songs voor Catherine Ferry, waaronder die op het album Viva avec la musique, met gelijknamige chanson. Balavoine en Ferry hadden goede contacten met ABBA. Daniel trad zelfs op met Frida. Catherine speelde samen met Frida en Daniel in een kindermusical met Franse bewerkingen van ABBA-songs, Abacadabra. Dit keer trad ze op in een witte jurk. Balavoine schreef later een lied voor Frida, maar door zijn plotselinge overlijden in 1986 was het maar half af. Op verzoek van Catherine heeft Jean-Jacques Goldman de tekst afgemaakt. Catherine is er toe gaan zingen. Quelqu'un quelque part. Niet lang daarna onderbrak Catherine Ferry haar carrière. In 2010 maakte ze een comeback met het chanson, ooit geschreven door Balavoine als bekant van 1, 2, 3, Dijon. Recent werkte de 69-jarige Catherine Ferry samen met de Amerikaanse artiest Langston DJ Scandalous Hunter. Dat leidde tot het nummer Rendezvous. And I'll be waiting for with every bated breath.

0: Avec Jos Benders, nous sommes entre nous.
1: Plus tranquille nu bij Entre nous om te luisteren naar de uitleg van Robert Charlebois. Want hij zal terugkomen naar Montreal, waar hij in 1944 is geboren. En van maar binnen, Robert.

Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal. Blijf nog even met me in het francofone Canada. Want er is een kans op dat we daar ook Céline Dion tegenkomen. En dat gaat gebeuren. Ze laat een heel orkest zelfs aanrukken om haar beden kracht bij te zetten. Vertrek niet zonder mij. We zouden niet durven, Céline.

0: Onmiskenbaar Celine Dion. Wil je iets kwijt in dit programma Entre Nous? Mail ons dan. Bienvenue hoor. Op chanson@radioentrenous.com.
1: Entre Nous. Een gans intiem programma van Jos Benders.
2: Dat is een van ons.

0: Didier Barbelivien. Titel Elle. Mooie stem van deze voor mij tot nu toe onbekende zanger. En zo hoor je Frank Steins, druk met André Rieu op tournee. Maar hij maakt voor jou en mij even tijd.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Frank, zonder strijkstok even. Nu als gewaardeerd muziekanalist over dat ene te gekke nummer van Jacques Brel. Frank.

Les Vieux Amants van Jacques Brel. Ja, dat ken ik eigenlijk helemaal niet van Brel. Dat ken ik via de cover van Herman van Veen, die dat in het Nederlands heeft gezongen. Uiteindelijk gaat er natuurlijk nooit iets boven het origineel. Het gaat over twee oude geliefden en hij zingt zijn geliefde toe dat hij nog steeds van haar houdt, ondanks alle stormen die ze in hun relatie hebben gehad. En van die storm hoor je helemaal niks meer terug in de melodie. En dat vind ik zo mooi aan dit lied. De berusting na zo'n turbulent leven, dat hoor je wel. Het is pure romantiek. Het zijn langzame, hele melancholische, gedragen melodieën waar echt pure liefde uit blijkt. En alle stormen, overspel en ruzies die ze ooit hebben gehad, zijn inmiddels vergeven. Bij Brel gaat liefde zelden over geluk. Het gaat over trouw en iets wat niet altijd makkelijk was. Maar ja, hier gaat het toch echt wel over pure liefde.

Jacques Brel, La Chanson des Vieux Amants. En Dylan nu, mooie stem en het nummer Dernière Danse. Saillant detail, mijn collega-redacteur Jan Daams, die was vroeger leraar Frans, die kent voorbeelden van mensen die Frans zijn gaan leren na het horen van deze en Dylan.

Na de kraakjes, de afkondiging La Dernière Danse, vertolkt door Indila. Welkom bij Entre Nous, Franstalige muziek in een taal-eigen jasje.

0: Een Franse discogroep uit het begin jaren 80 met Haute La Main. In mijn buurt zeggen ze dan, Hennek is de log in. Of nog ruiger, Hammerpin.
1: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
0: Sheila, de schoot is uit. Zo blij.

0: Liedje dat past bij het tijdsmoment. L'école est finie, Sheila. Joe Dassin, die heeft bloemen geplukt en is op de heuvel gaan zitten. Hij heeft gefloten zo hard als hij kon, maar ze is nooit gekomen. Zijn zoon Jonathan, zelf zanger, tipte mij het nummer Sifflez sur la colline.
1: Bonjour, c'est Jonathan Dassin. Je suis le fils du grand chanteur Joe Dassin. Je suis moi-même musicien, auteur, compositeur. Et je vous en remercie beaucoup.

Jonassin bezong Sifflé sur la colline. Gérard Nomor, favoriete artiest van mij. Natuurmens, vaak gespot tijdens bergwandelingen. En dan genietend van het natuurschoon, waartoe voor hem ook dolfijnen behoren. Nummer dat ik ook het naam van technicus Mark Curvers draai voor Nadia, die onlangs haar maatje John plotseling verloor. Een trouwe fan van dit programma ontnoemd.

triste, Gérard de Normand. Prachtig nummer. Ik dank voor deze entrenou en eigenlijk ook voor al die anderen in die 5 jaar dat we het mogen doen. Jan Daams redactie, Frank Steins muziekanalyse, Paul Boerbo muziekkeuze, Mark Curvers en John Klinkenberg techniek en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Bewust niche luisterend.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Zit jij momenteel ook met je hand in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Eindelijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Eigenzinnig, eigentijds.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

goedemiddag. Deze foyer van 4 oktober 2026 start alvast heel swingend met die Architect van Deus. Ik herinner me nog toen die plaat in 2008 uitkwam, Vantage Point, dat ze maandenlang in de cd-lader van mijn wagen zat en deze The Architect dus heel vaak de revue passeerde. Maar dat is alweer bijna 20 jaar geleden. Ongelooflijk zeg, de tijd vliegt onvoorstelbaar snel. Toch verschijnen er nog altijd heel goede nieuwe nummers, zoals deze van Tragic Eyes, Among the Stars.

Tragic Eyes, dat is eigenlijk gewoon Wendel Bergmans, telkens aangevuld met een race om heel goede muzikanten aan zijn zijde. Deze song gaat over hoop en verlies. Het voorbije jaar droeg hij hem heel vaak op, live heel vaak op aan zijn overleden dochtertje Amelie, zijn sterrendochtertje zoals hij ze telkens weer opnieuw noemde. Minder leuke boodschap dus verbonden aan deze toch wel goede nieuwe song Among the Stars. En ook New Trash, die hebben een nieuwe, Blue Cheese heet die.

0: Net zoals Tragic Eyes komt ook deze new trash uit het Leuvense. Blue Cheese volgt gelukkig veel sneller op hun vorige single Intertwine. Want de heren durven wel eens een lange pauze inlassen tussen Intertwine en de single daarvoor zat maar liefst 5 jaar. Dus goed werk en hopelijk blijven de singles nu opvolgen. Net zoals Deus gaan we met Flip Cody hier ook terug heel lang in de tijd, of heel ver in de tijd beter gezegd. Met Deus was dat 18 jaar, met Flip Cody hier 25. Het album Och Garme Ik verscheen in 2001, daarop vind je deze Min Morten.
1: TLP en een party DJ was kruidseloos hard in Ebrin. Oh, seks is een last als een leven. TLP, de Hansje Pornokun. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We konden een lak aan je. En loopt maar like de beste met respect. Voor buzzen en groot. Junior en een ladies man. Zelfs hoe danst hij lekker in Jeannette. Mijn meisjes staan in de leren. Zeg dat hij wilt. Hij wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte. Mijn man,

fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbelen. Marten en een nul, ook dat hij doet. En Marten kan niemand leuk vinden.

25 jaar oud is deze minmouten van Flip Collier. Van het eerste uur foyer tot aan de uurwisseling zit er nog één oudje, namelijk Gorky met Anja. Ik zal niet zeggen wanneer die komt, want voor de rest zijn het eigenlijk allemaal nieuwe nummers die in de voorbije weken of maanden verschenen. Veld mag de spits afbijten met Phantom France.

Binnenkort verschijnt hun tweede album Soil and Sky. Met deze Phantom Friends lichten ze alweer een tipje van de sluier op van wat we wel mogen gaan verwachten. En ook Dexcel die licht een tipje van de sluier op wat nieuw werk betreft. Dead of a Rose heet deze.

0: Dexcel, zoals we ondertussen zeker kennen. Stevige 80s synthpop invloeden, ook op deze Dead of a Rose. I'm the Hug, die snijden alweer een veel zwaarder thema aan op deze Mom, I Tried.
1: Mom.

Streven naar perfectie zorgt vaak voor heel veel twijfels, kopzorgen, angsten en weet ik veel wat nog allemaal meer. Daar gaat het eigenlijk over in deze Mom I Tried van I'm the Huck. Lupa Gang Gang, die stelt zich op een nieuwe ook heel veel vragen, maar dan van veel grotere orde. Namelijk, ze twijfelen aan de leiders die onze wereld momenteel besturen. The Authority heet deze.

0: zitten in het hart van Sint-Truiden, ben je welkom bij Cultuurcafé de Foyer. De trekpleister voor alles wat te maken heeft met muziek, kunst, literatuur, amusement en ontspanning. In de Foyer kan je niet alleen terecht voor een snuifje cultuur. Je geniet er meteen ook van een Limburg streekbier of ambachtelijk gebrande tas Truidense koffie. Bovendien is de Foyer beschikbaar voor vergaderingen met aangepaste catering, workshops, exposities, filmvertoningen en lezingen. Cultuurcafé de Foyer, Disterstraat 1 in Sint-Truiden. Check defoyer.be. Mail info@defoyer.be of bel 011 67 44 51.
1: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

De Huik en Lupa Gang Gang, dus met de twee zware thema's. En dan was er zo net gelukkig Jera Jera, die het veel lichter aanpakken. Verrassend uit de hoek komen zoals altijd, maar het gewoon over de liefde hebben, dat mag ook wel eens zeker. En ook Neon Park brengt een leuke nieuwe single uit. Deze heet Faces.

eerste single voor deze Neon Park. Een van de twee leden ervan, Dirk Loots, was jarenlang drummer bij Arsenal. En het mag gezegd, dat hoor je toch wel een beetje in deze Faces. Maar het is geen verwijt hoor. Charlotte Adigéry en Bolis Pupil, die kennen we dan wel. Ook zij zijn er weer met nieuw werk. Dit is Goo Goo Gaga.

Dat is er zo eentje die blijft hangen. Hè. Je hoort het per toeval op de radio passeren en uren later gaat het tussen je oren nog altijd van Goo Goo Gaga. Er komt nog een nieuwe band aan. Michiko heet deze. Met hun eerste single Globus Hystericus.

Als je een band samenstelt met leden onder meer Pickles, Captain Kaiser en Slow Cookers, dan is het misschien wel een nieuwe band, maar het zijn alleszins geen amateurs of beginnelingen die erin zitten. Benieuwd wat we hier nog van te horen gaan krijgen in de komende maanden. Simeon, die heeft ook een nieuwe. We gaan het iets rustiger aan doen, dus met The Longing.

Naar verluidt worstelt de man een beetje met het leven en zoekt hij zijn verlossing in de muziek. Ja, als hij dan nog nummers al dit gaat uitbrengen, dan mag hij wat mij betreft best nog wel wat worstelen. Luc de Vos van Gorky die worstelde ook wel met het leven en toch schreef hij een pak klassiekers zoals deze Anja.

misschien toch even verbeteren, want het is niet helemaal, wat mij betreft tenminste, niet helemaal duidelijk of Luc de Vos nu met het leven worstelde of dat hij de boel graag een beetje belazerde en alles met een korrel zout moest nemen. Mensen die hem beter gekend hebben, zullen daar ongetwijfeld een beter oordeel over hebben. Maar die singles, die staan er natuurlijk wel. Wat wel duidelijk is, Diva Duke, die worstelen met niks, die brengen gewoon een heel goede nieuwe single uit, Losers from Outer Space.

Ze schiet daar in Gent als paddenstoelen uit de grond. De bands, de nieuwe bands. Dit is er ook weer zo in. Diva Duke met de goede punkrock. Losers from Outer Space was dit. Alice May heeft ook een nieuwe. En die gaat echt wel helemaal terug naar de 90s met Not That Deep.

0: Goedemiddag. BNL.
1: De foyer.
0: Met Guy Stam.

0: to grow.
1: Een rustige start van het tweede uur met de nieuwste van Elfray. Philadelphia heet hij. Ja, wel degelijk stond er de A achteraan. Mevrouw Annelies, want zo heet Elfray eigenlijk, geeft ons helemaal geen uitleg waarom die A moest verdwijnen. Maar wie weet, misschien krijgen we dat nog wel eens ooit te horen. Witland, die zit ook voor de eerste keer in de foyer met

De prijs van beste zangers zullen deze heren wel nooit winnen, maar who cares, zou ik zeggen. Er zijn genoeg manieren om jezelf in de belangstelling te plaatsen. Bijvoorbeeld een goed nummer schrijven over iets waar iedereen wel eens ooit last van gehad heeft in het verleden, of misschien nu nog zelfs op het eind van de maand geen bel te goed meer hebben. Tidal Ray, die hebben ook een nieuwe, dit is Pillbox.

twee singles tot nu toe, waarvan deze Pillbox er dus één is. Neon Electronics, die brachten ook net nieuw werk uit. Allee, ja, eigenlijk geen echt nieuw werk. Het label Je M'en Fiche, dat Brusselse platenlabel dat steeds weer oude Belgische nummers opvist en die in een nieuw jasje steekt, bracht deze Nothing for Nothing opnieuw uit.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Niet slecht, maar of ze hiermee kans maken om de Rock Rally van dit jaar te winnen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Er zijn immers best wel wat stevige concurrenten, zoals deze Maple Paper. Wish me luck heet dit nummer.

op zich gedeeld is, vind ik deze van Maple Papers. Ze hebben duidelijk naar heel veel nummers uit de jaren 60 en 70 geluisterd. Misschien wel naar deze van Dr. Downtrip, Depressed.

Dr. Downtrip met Depressed. Uit een periode dat er nog singeltjes waren met een A en een B-zijde. Al moet ik toegeven dat in die periode heel veel bands ook wel nummers uitbrachten met gewoon twee A-kantjes. En voor radiozenders was dat wel een beetje een pest, want het was soms niet helemaal duidelijk welk nummer nu naar voren moest geschoven worden. Van een jaar of 15, 16 later, denk ik, is deze in het begin van de jaren 80 van de Hufters. Later.

uit Leopoldsburg, die van de Hufters, bijna uit onze achtertuin dus. Maar het bleef bij deze ene single, die ze dan nog eens op wat men toen een maxi-single uitbrachten, een 12-inch versie zogenaamd, met op de andere zijde een nummer van The Chrome. En ik meen me te herinneren dat die ooit de Rock Rally nog wonnen. Uit de jaren 80, of beter gezegd nog meer werk uit de jaren 80 van Mensen Blaffen, dit is Zicht op Zee.

zo'n band die in aanmerking komt om de Rock Rally van dit jaar misschien wel te kunnen winnen. Nimbus Card was dit met Kawafi. We gaan verder met Valerie and the Foxes. Die Valerie die kennen we onder de naam Foxy met Not Your Babe. Zat ze al een paar keer in de foyer. Blijkbaar heeft ze nu een band rond zich verzameld en heette die gewoon de Foxes. Dit is hun eerste single, Woman Like Me.

dat ze weer terug is, want ik vond die nummers zoals Not Your Babe best wel de moeite waard om eens te draaien in de foyer. Valerie and the Foxes dus met Woman Like Me. En dit is Danny Blue met hun nieuwste Stunner.

ook wel dansbaar, deze nieuwste van Danny Blue, maar dan wel op een heel andere manier dan die van Valerie en de Foxes. Stunner, zo heet hun nieuwste. Net voor we naar het eind van de uitzending gaan, krijgen we Amy Duck nog even met What's On Your Mind.

Dark met What's On Your Mind. De wekelijkse dosis belpop zit er voor deze week weer op deze BNL Radio. Niet dat we ons best niet doen om Belgische muziek te promoten, want je krijgt op deze zender heel vaak Belgische nummers in de programmatie te horen. Luc van Akker mag deze week afsluiten, niet voor één keer tenminste, niet met Zana. Die horen we al vaak genoeg op de radio, maar wel met een ander track uit datzelfde album. Dit is Heart and Soul. Nog een fijne zondag en tot volgende week.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: In Borsbeek bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend.

0: En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daaronder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: goeie avond.
1: BNL
2: Wolkenbreiers
1: met Leo Reinders.

here. I want that guitar to fall in on that.

0: beterhand. Ook de racepiloot moest zwaargewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends, en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: Dit was het BNL Nieuws.